0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh, oh.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd, waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Ah, mijn rug.
21: Beweeg.
20: Hé, wat? Huh?
21: Ik ben het. Je rug.
20: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
22: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
23: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
24: Vaarwel, oude onderbroek.
23: Ik bin Andy Meister.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn bokstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
12: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
21: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

He was a friend of mine van Bob Dylan. Ja, daar begonnen we vandaag mee. Met een reden natuurlijk. Want het is vandaag, als ik het allemaal goed gelezen heb, de officiële verjaardag van Bob Dylan. Hè? Ja, hij is vandaag jarig. Hè? Hij viert vandaag zijn verjaardag. Ja, hij heet officieel Robert Allen Zimmerman. Ja, Bob Dylan, Amerikaanse singer-songwriter, mocht je het niet weten. Jaar 60, actief natuurlijk in de popmuziek. Heeft een flink aantal evergreens op zijn naam staan, waaronder Knocking on Heaven's Door, Like a Rolling Stone, Lady, Lady, Lay en I Want You. Ja, hij wordt in 1941 geboren. In zijn kinderjaren schrijft hij al gedichten en leert hij zichzelf piano spelen en ook gitaar. Speelt in zijn tienerjaren in een aantal bandjes. Ja, tijdens zijn studententijd staat hij liever alleen op het podium. Nou ja, en dat is dus gebleven, want hij heeft dus heel veel opgetreden in zijn solo-carrière. Ja, goedemorgen. Ja, vandaag worden er ook in de Lage Landen, op diverse plekken, worden de Bob Dylan feesten gehouden. Om de verjaardag van Bob Dylan te vieren. En zo dadelijk gaan we even bellen met Jacques Mees. Hij is misschien wel de grootste Bob Dylan performer geweest. Want hij doet nou natuurlijk heel veel eigen werk. Maar goed, hij heeft heel veel Bob Dylan werk gedaan. En er wordt vandaag in Tilburg, in Brabant, wordt een Bob Dylan dag georganiseerd. Kleinschalig dat wel, want het is wel eens groter geweest. Daar zal ik straks ook eventjes naar vragen. En dat vindt allemaal plaats in een café, Café Weemoed. Dus ja, dat gaat leuk worden. Dus we gaan straks even bellen. Hè. Nog twee liedjes en dan komt het allemaal vanzelf goed. Hè. Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, nog meer feitjes op deze dag. In 1969 staat er een liedje van Desmond Dekker in de top 40 op de allereerste plaats. Ja, het liedje klinkt dan zo. Get up in the morning, slaving for bread, sir.

0: ik zou je heel eerlijk zeggen, ik weet begon niet welk nummer dit was van Bob Dylan. Want ik heb van die hele ruige opnames op een cd'tje ontdekt. En gisteravond toen wist ik dus dat er vandaag een beetje een Bob Dylan itempje was. Dus heb ik het eventjes gekopieerd op de computer. Ja, even kijken of ik Jacques Mees in de lijn heb. Jacques, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Erik.
0: Oh man, wat klink jij lekker, hè, zo. Oh, zo ruige stemmen.
1: Ik denk dat Bob vandaag ook zo klinkt op zijn verjaardag.
0: Dat denk ik ook, ja. Gosje, beide zeg. Nee, maar serieus, je hebt echt een, ja, hoe moet ik zeggen, echt een... misschien moet ik zeggen, een ochtendstem. Je wordt er wakker van.
1: Een doorrookte moerasstem, wordt wel eens gezegd.
0: Ja, inderdaad. Dus ja, ik zat niet veel naast. Hé, hey, mag ik jou feliciteren om te beginnen? Want,
1: maar jij moet eigenlijk Bob Dylan feliciteren.
0: Ja, ik weet niet of hij luistert hoor, maar...
1: Nou, ik heb hem gebeld, maar ik werd niet uitgenodigd voor zo'n feestje. Dus ik maak er zelf maar een feestje van vandaag.
0: Ja, zo is het. Dat is trouwens niet de eerste keer, hè? Want er zijn regelmatig feestjes gehouden omtrent Bob Dylan. En meestal ben jij dan ook van de partij. En vandaag vindt er ook weer eentje plaats, hè? Hey, heel even voordat we over dat feestje gaan beginnen vandaag.
1: Ja.
0: Want ik zei het aan het begin al. Jij was een, ja, ik zei erbij, was een Bob Dylan performer. Want eigenlijk heb je heel veel... Je hebt eigenlijk meer eigen werk. Want je draait nog wel regelmatig covers natuurlijk op optredens van Bob Dylan. Maar je doet eigenlijk meer met je eigen werk, hè, de laatste jaren, hè, zeg ik. Hè?
1: Ja, ik ben natuurlijk ook singer-songwriter, gewoon het Americana gebeuren.
0: Ja.
1: En, maar sinds een dik jaar zijn we nu bezig met Heisa. En dat is meer Nederlandstalig.
0: Ja.
1: En dat is meer maatschappijkritisch. Dus wat er allemaal, de misstanden in de zorg bijvoorbeeld. En wat er allemaal mis kan gaan hier in de maatschappij.
0: Ja, maar wat heeft dan muziek daarmee te maken dan?
1: Omdat wij daar ook liedjes over maken.
0: Ah, oké. Okay. Dus zeg maar de teksten in die liedjes die gaan over die onderwerpen.
1: Ja, precies. Ja, dat kan over verslaving gaan, dat kan over stalking gaan, noem maar op. Dat is een heel breed scala.
0: En wat draagt dat bij dan aan het geheel, als je er ook nog muziek bij toevoegt? Want er zijn natuurlijk
1: genoeg... ik geef lezingen in het land,
0: ja,
1: over van alles, weet je wel, over verslaving bijvoorbeeld. Mm. Want daar heb ik zelf ook mijn leven mee te kampen gehad, met depressies, noem maar op, weet je wel.
0: Ja.
1: En daar geef ik dus lezingen over. En dat combineer ik met muziek.
0: Ja.
1: En dat wordt gedaan op instellingen. En als er evenementen zijn, weet je wel, met een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld femicide hebben we ook gedaan hier in Tilburg, in de Lokal.
0: Ja.
1: En dan wordt dan landelijk, zijn er allemaal psychologen van alles, of medewerkers in de zorg. En die komen daar op zo'n evenement en dan... Ja, dan doe ik dus een lezing en ik combineer dat met muziek.
0: Ja, maar ik moet heel eerlijk toegeven, als je een beetje om je heen kijkt, hè, je merkt ook dat er eigenlijk vooral in deze tijd, hè, heel veel mensen daar last van hebben, van depressies.
1: Ja,
0: en precies. Door zo'n depressie gaan ze bijvoorbeeld, ik noem maar wat, drugs gebruiken of ze gaan alcohol drinken. En dan kom je in zo'n spiraal terecht. Hè. Dus kijk, de mensen zelf moeten er ook wat aan doen, maar eigenlijk is het gewoon een grote misser van de maatschappij, hè? Dit,
1: ja, maar
0: allemaal.
1: Daar hebben wij dus ook zo'n liedje over. En dat is dus de wachtlijst waanzin. Want overal moet je gewoon dikwijls een jaar wachten voordat je eindelijk eens een keer gehoord wordt.
0: Ja, dat is veel te laat.
1: Ja, en dus dat is niet echt goed, hè?
0: Nee, inderdaad. Hé, nou over Bob Dylan. Want Bob Dylan is vandaag natuurlijk jarig. Hoe oud wordt die vent eigenlijk? 80 jaar?
1: 85 inmiddels.
0: 80, ja. En hij staat nog steeds op podium, hè? Of,
1: ja, hij speelt bijna elke dag, joh.
0: Jeetje zeg, wat een energie.
1: Als hij niet aan het spelen is, dan is hij aan het schilderen. En,
0: ja, want hij is ook kunstenaar, hè? Las ik ook eens.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat ik trouwens niet wist, is dat hij, of althans, misschien wist ik het wel, maar was ik het vergeten. Hij heeft vroeger ook in bandjes gespeeld, hè. En daarna vond hij eigenlijk solo veel leuker. Toen ging hij meer alleen op het podium staan en zo.
1: Ja.
0: Hoe moet ik dat bij jou zien? Ben jij ook een beetje zo'n persoon? Ja. Want ik zie je ook eigenlijk altijd alleen spelen of met iemand anders erbij, maar een hele band nooit, hè?
1: Nee, ja, ik doe dat in de studio wel. Maar ik ga eigenlijk meestal solo door het land, ja.
0: Ja, solo doe je dat. Ja,
1: dat is eigenlijk met Heisa is dat zo. En met mijn Amerikanen en als singer-songwriter. En maar ook met het Bob Dylan gebeuren, ja, dan ben ik... kijk, weet je wat, het is een band die... dat kost ten eerste al heel veel geld.
0: Ja.
1: En een solist, dan kun je... Ja, dat is allemaal veel makkelijker neer te zetten. En op de kleinste plekken ook, weet je wel.
0: Ja, nou...
1: Dus intieme optredens vind ik altijd heel leuk om te doen.
0: En ook leuk om naar te kijken, want er zijn ook vaak van die huiskamerconcerten, hè, die dan gegeven worden overal. Ja. Hè? Ja.
1: Die doe ik dus ook. Ja. Ja.
0: Nou wordt er vandaag een feestje gegeven in Tilburg. Mensen die in de regio wonen, die zullen er wel van gehoord hebben. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die nu luisteren op andere plekken in de Lage Landen. Onder andere Zeeuws-Vlaanderen. Misschien zijn er zelfs Bob Dylan fans in België of in Duitsland. Misschien wel op Aruba, wie zal het zeggen. Ook daar ben je nu te horen, de zaakjes.
1: Ja, die zitten overal in heel de wereld.
0: Die zitten overal, ja.
1: Er is niet zo'n grote community als van Bob Dylan.
0: Ja, één grote familie, zeggen ze wel eens. Maar ja, die man die heeft ook zoveel muziek gemaakt, joh. Want als ik bijvoorbeeld Bob Dylan intyp, dan stikt het van de Bob Dylan liedjes. Maar nou wordt er vandaag in Tilburg wat georganiseerd. Leg eens uit, wat gaat er precies gebeuren? Waar en hoe laat?
1: Ja, ik heb vroeger heel veel festivals georganiseerd. Maar ik wil het nu intiemer houden. En ik wil het graag in mijn eigen stamcafé laten gebeuren. En dat is vanmiddag te doen om 5:00 in Café Weemoed.
0: Ja.
1: En Café Weemoed voor de niet-Tilburgers.
0: Ja.
1: Dat zit op Heuvel. Moet ik heel even kijken. Want ik heb het ergens staan.
0: Op de Heuvel, ja. Ja, mensen vinden
1: ja,
0: het ook...
1: Dus de Korte Heuvel.
0: Ah, oké, op de Korte Heuvel. En daar wordt het gedaan. En daar zien we jou optreden onder andere. En zien we ook wat anders?
1: Nee, het is alleen... misschien dat er iemand nog meer komt. Maar die heb ik gisteren gesproken. En ik voel dat die misschien wel langs zou komen. Dat is ook een muzikant.
0: Ja. Dus er zijn nog verrassingsaanvallen misschien.
1: Je weet het nooit.
0: Nee, je weet het nooit. Nou, hartstikke goed. Het begint om 5:00. Café Weemoed in Tilburg. Een Bob Dylan feestje. En mensen die als die daarheen gaan, dan kunnen ze gewoon een lekker Bob Dylan feestje meemaken.
1: Ja.
0: En misschien ook wat t-shirtjes aandoen, hè, van Bob Dylan. Want die zijn
1: er
0: ook genoeg.
1: Ja, die zijn er ook genoeg, ja.
0: Daarom.
1: Maar het is om precies te zijn Heuvel 12... 5038 CN in Tilburg.
0: Ja, dat kun je dan intoetsen in de routeplanner. En dan kom je er vanzelf aan. Ja, zorg dat je op tijd bent, want het vol is vol. Mag ik dat zeggen of niet?
1: Ja, maar ja, we hebben ook een groot terras daar. Dus,
0: kijk, joh, dan gaan we daar gewoon verder feesten.
1: Dan speel ik wel extra hard en dan kom ik daarop nog terecht.
0: Nou, hartstikke top. Hey, ik wens je heel veel plezier vandaag. Ik heb nog een paar liedjes...
1: Ja, dankjewel, Erik.
0: Ja, ik heb nog een paar liedjes van Bob Dylan op het programma staan. En natuurlijk ook een nummer voor jou. Want jij mocht een liedje uitzoeken wat ik moest draaien. Want ik heb ook voor jou een hele collectie hier onderhand. En jij hebt gekozen voor Forever Young. Waarom is dit liedje uitgekozen door jou?
1: Dat heb ik samen met mijn vriend en producer Martijn Kerkhoffs gezongen. En Martijn, het geval wil dat hij vandaag ook jarig is.
0: Nou zeg. Dus,
1: ik heb al eens gezegd, jullie kunnen beter samen een zaaltje huren.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Kunnen jullie de kosten delen.
0: Gooi, jeetje, op dezelfde dag als Bob Dylan jarig. Nou,
1: niet te geloven.
0: Nee, niet te geloven. Martijn, ook van harte gefeliciteerd als je straks dit terugluistert. Hey, Jack, we gaan het liedje draaien, Forever Young. En ik wens je een leuke dag, man.
1: Hey, bedankt, Erik.
0: Hoi, hoi.
1: Hartstikke leuk.
0: Hoi, hoi.
1: Dag,

is de 50ste dag na Pasen. Het is vandaag Pinksteren, mocht je het niet weten. Ja, vandaag is het dus Pinksteren, jongens. Ja, ze zijn helemaal aan me voorbij gegaan. Het is echt Pinksteren. Het is echt waar. Het is Pinksteren. Vandaag wordt heel veel feest gevierd, ook in christelijke kerken. Buiten Bob Dylan om natuurlijk, omdat hij vandaag jarig is. Hè. Ja, even het weerbericht. Het wordt vandaag zonnig en droog. Het is vooral in het noorden. Daar is het nog wel wat mistig. Mocht je daar met de auto rijden, kan daar wat nevel voorkomen bij de platte landen. Er is een zwakke noordenwind. De temperatuur stijgt naar 22 tot 25 graden in het noorden en midden. In het zuiden wordt het lokaal zelfs tegen de 30 aan. Ja, op de stranden langs de westkust steekt in de middag een frisse zeewind op.

0: Calvin Ellis en Ellie Goulding hoorde je met Outside. Ja, het is vandaag eerste Pinksterdag. Vandaag ook voetbal. Ajax speelt tegen FC Utrecht in de finale van de playoffs om een ticket voor de voorronde van de Conference League. En de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka die gaat vandaag beginnen. Het is vandaag zonovergoten, het is droog. Er is een zwakke noordenwind. Het wordt 23 tot 27 graden. En vooral in het zuiden, richting Limburg, kan het zelfs de 30 aantikken. Ook de komende dagen schijnt de zon heel veel en wordt het zomers warm. Ja, en tweede Pinksterdag. En ook Pastoorse Vaas die speelt ideaal in op de situatie.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier.

0: goede genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is nu een week geleden dat ik de brief heb gekregen van de bisdom. Verschrikkelijk wat er niet allemaal in stond. Ik had iedereen bij mij op de pastorie bij elkaar geroepen. Het trouwste huishoudster Bert, de koster, Amanda, de Afrikaanse verloofde van Bert. En natuurlijk ook, hoe kan het ook anders, mijn kaplaan Harry Verdonschat. En we zaten allemaal nog een beetje na te trillen. En iedereen was heel stom verbaasd toen ik de brief voorlas van het bisdom. Daar stond in dat de paus, onze echte paus, onze paus uit Rome, een bezoek wilde brengen aan onze parochie. Nou, we trilden allemaal. Hoe moest dat nou in ons kleine parochie? En dan daar de paus, onze echte paus. In de brief stond ook nog vermeld dat de paus eigenlijk een beetje incognito zou willen komen. Dus dat niet iedereen meteen in de gaten had dat hij kwam, de paus. En we hadden nog geen 2 dagen daarna, toen ging op de pastorie de bel. En wie stond er aan de deur? Mevrouw Kloets. Ze was verhuisd en ze zei, hey, ik was toevallig in de buurt en ik denk, kom even langs, is hij al hier? Ik zeg, wie is hier? De paus natuurlijk, zei ze. Ik stond verbaasd, hoe wist mevrouw Kloets dat de paus zou komen? Zeg ik, mevrouw Kloets, waar weet u dat van? Ach, ik heb zomaar connecties bij het bisdom, zei ze. Ik zeg, ja. En ik heb ook al een welkomspeech geschreven. En toen kwam Bert aan de deur en zei, mevrouw Kloets, we zullen het even overleggen. We gooien het even in de vergadering en u hoort nog van ons. En hij deed de deur dicht.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoe de voorbereidingen verlopen voor de komst van de paus. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.

0: los días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
1: Dag met een lach. Erik, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Maar goed, ik loop dus die snackbar binnen, want daar was ik. Ik kom binnen bij snackbar. Arnie, Tariq staat daar. Hey, directeur, hoe is het? Ik zeg, ja, goed, mijn zoon is geboren. Ah, mooi, gefeliciteerd. Krijg je een mayo van mij vandaag. Box, high five, alles. En hij vraagt natuurlijk meteen, hoe heet hij? Dus ik zeg, trots en blij, ik zeg, hij heet Moos. Want mijn zoon heet Moos. En Tariq kijkt me aan en het enige wat hij zegt is, Moos, Moos, toch niet van Mozes, hè? En ik denk, hoezo dat niet van Mozes? Ik denk, wat heb ik nou weer fout gedaan? Wat, is er een foute Mozes? Heb ik iets, want je gaat natuurlijk als je een naam verzint de verkeerde associaties een beetje af voor jezelf. Dat je denkt, Joran, nee, toch nog maar even niet. Zie je, te vroeg. Dus ik dacht, ik heb Moses de Serial Butcher helemaal over het hoofd gezien. Of was er een Moses bij de ING-bank in de directie die een salarisverhoging wilde? Of is er een zanger die Moses heet en fans heeft verzonnen? Of welke Moses heb ik dan... Ik was helemaal aan het nadenken en ineens dacht ik, oh natuurlijk, tuurlijk, dit is een cultuurding. Mozes is natuurlijk een Joodse naam. En Tariq is natuurlijk Turks en moslim en dat ligt gevoelig. Ik denk, oh, hij denkt nu dat ik Joods ben. Ik dacht, ik leg het even uit. Ik zeg, oh nee hoor, nee, ik kom niet van Mozes. Nee, wij vonden Mozes gewoon leuk. Er zit geen religieuze lading onder, wij vonden Mozes gewoon een leuke naam. Dat is alles. En het is ook alles. Alleen omdat ik me zo stond te verontschuldigen, leek het nu ineens alsof ik stond te zeggen, oh Joden, nee hoor, oh nee hoor. Nee, Joden, nee, dat moeten wij. Nee, Joden, nee, 4 mei gewoon koopavond. Nee, Joden, nee, daar moeten wij niks van hebben. Nee, hoor. Terwijl dat is helemaal niet waar, hè. Ik kan prima met Joden. Ik heb geen enkel probleem met welke. Zolang ze niet op mijn stoep parkeren, heb ik geen enkel probleem met welke Jood dan ook. Dus dit werd een beetje een raar gesprek. Het voelde gewoon ineens alsof ik hier het hele Joodse volk stond te verraden voor 1 frikandel speciaal. Ze zijn wel eens voor minder verraden, maar het was toch een beetje een rare situatie. Nee, maar dit is wat er gebeurt, omdat dit ook de dingen zijn, die kleine details die zo worden opgeblazen. Wie ben je? Waar hoor je bij? Waar kom je vandaan? Dat is heel belangrijk. Bij welk clubje hoor je? En ja, als je dat zo belangrijk maakt, dan sta je dus op een gegeven moment alleen nog maar als onderdeel van de groep met elkaar te kletsen. Dan zijn we heel erg bezig met welk groepje hoort hij, bij welk groepje hoor ik. En kan dat eigenlijk wel samen? En dan sta je als vertegenwoordiger van een groep te praten, in plaats van gewoon als individu. En dat maakt het heel ingewikkeld. En het stomme is nog, dat we het natuurlijk zelf ook doen, hè. We duwen elkaar ook steeds in die hokjes, want ik liep weg. Ik dacht, ik weet eigenlijk niet eens helemaal zeker of Tariq wel moslim is. Ik heb geen idee, ik heb nooit met hem over geloof gepraat. Ja, natuurlijk, hij staat hier al 20 jaar frikadellen te bakken. Hè? Ik bedoel, ja, hij komt uit Turkije, maar ja, frikadellen lijken me ook weer niet heel erg halal. Ik weet niet hoe dat... Ja, trouwens, dat is niet waar. Ik denk dat frikadel wel mag. Ik denk dat zelfs Allah geen idee heeft wat er in een frikadel gaat. Dus ik denk dat ergens in de Koran een aparte pagina is waar de frikandel even nader wordt omschreven.
1: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
3: Begin de dag met een lach.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Elke werkdag, Erik in de ochtend.
4: Hey.

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt alles. altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
16: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
17: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
18: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
19: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
20: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
21: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
22: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
23: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
28: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
29: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
30: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
31: Schakel maar in.
32: Van harte welkom.
33: Schakel maar in.
31: En geniet.
34: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
31: Gewoon lekker lang luisteren.
35: Wat zegt u?
33: Gewoon lekker.

Live op de radio. Erik van Vliet.

Vandaag de officiële verjaardag van Bob Dylan. En er wordt vandaag in Tilburg een Bob Dylan feest gehouden. Een klein feestje, heel intiem. En straks hoorde je al Jacques Mees voorbij komen omdat hij daar gaat optreden. Als je dan in het centrum van Tilburg bent en je vraagt naar het Bob Dylan feest, dan komt het allemaal vanzelf goed, hè? Ja. Goed, joh, de Hurricane. Misschien wel een van de langste nummers, hè? 8 minuten 30 duurt hij, hè? Ja, Sonny heeft een nieuwe plaat, die heet Altijd Jij. En ja, we kennen hem natuurlijk van deze.

Dancing Easy, Sonny Ink. Ja, hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht en het gaat een beetje in de Nederlandse tour. En ja, hij zou me eigenlijk nu bellen, maar hij belt niet. Dus ik denk dat hij nog gewoon lekker op zijn beetje ligt. Ja, gelijk heeft hij natuurlijk. Nou, weet je, dan gaan we gewoon zijn nieuwe plaat draaien. Altijd jij en misschien belt hij nog.

0: Lekkere 90s hits achter elkaar samengesteld door de voice-overs. Zoals we dat natuurlijk van hem kennen. Dat hij elke dag weer twee liedjes opstuurt. En dan zegt hij, wat zijn ze weer? De back-to-back classics. Hè? Ja, en op deze zondag ook. Ja, we hadden eigenlijk wat eerder gepland. Maar ja, ik snap het helemaal. Die man die treedt laat op en zo. En dan ligt hij laat in bed. En dan 's ochtends, ja, dan denk je natuurlijk het laatste om weer op te staan. Pas laat in de ochtend. Dus we hebben hem even lekker wakker laten bedden door zijn plugger. Goedemorgen, Sonny.
1: Goedemorgen, een hele goede morgen deze morgen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik snap het. Ik zei net al in het vorige gesprek, het is gewoon klote, man. Zo 's ochtends vroeg opstaan als je 's avonds opgetreden hebt.
1: Nou ja, je weet hoe dat gaat. Gisteravond, dat ging er afwerkelijk in Noordwijk. En ook ons, we hebben ons liedje gespeeld. Het was een super, super leuk optreden. En ja, het werd wat laat. Ja, ja. En nou ja, het klapte doorheen geslapen.
0: Ja, oh, maakt niet uit, joh. Ik snap het helemaal. Dus, wat ik ook wel een beetje snap, dat is dat je nou een beetje toch naar die Nederlandstalige kant gegaan bent, hè, met je muziek.
1: Nou ja, weet je wat het is? De Nederlandstalige kant, wij zijn sowieso als Sonny's Inc. Zij hebben een breed internationaal repertoire. Ik bedoel Spaanse muziek, Engelse muziek, enfin, heel erg verbindende muziek. Het feest der herkenning dat we spelen. Alleen de laatste jaren is het Nederlandse repertoire zo omarmd. En wordt dat eigenlijk door elke belangrijke zender wordt het gedraaid. Ja. Het Nederlandse lied dat leeft. Toen dachten wij van, joh, hey, dat vinden wij ook geweldig. En op een gegeven moment was iets van, nou ja, we willen ook die kant op. En sowieso spelen we ook Nederlands repertoire, hoor.
0: Ja, nou, weet je wat mij ook opvalt? Dat is de laatste tijd zo. Al die zenders die bijvoorbeeld vroeger allemaal heel veel Engels draaiden en zo, hè. Zoals die grote landelijke zenders. Ja, die knallen er steeds vaker Nederlandse nummers tussendoor. En ja, ik vraag me een beetje af hoe dat komt. Of dat er misschien meer aanwas is. Dus dat er meer te bieden is, hè. Er wordt meer Nederlandse muziek aangeboden. Of wat jij zegt, dat het gewoon populairder wordt. Maar ja, ik denk dat die populariteit er altijd al was. Want ja, de echte muziekkennis en de echte Nederlandstalige fans, die weten hun plekjes wel te vinden waar die muziek te horen is, hè?
1: Ja, die weten dat zeker wel te horen. Alleen, ja, men merkte bij de radio, ja, weet je, de Nederlandse taal, je eigen taal, dat leeft gewoon. En waarom zullen we geen attentie geven aan onze gehele goede artiesten die we in Nederlands hebben? Het Nederlands, de hele straat, is een prachtige taal, is mooi om te horen. Er zijn vreselijke mooie liedjes geschreven. Ja. Dus waarvoor zou je dat niet draaien? En ik denk dat mensen daar bewust van is geworden. En dat steeds meer. En echt vlak ook vooral de jeugd niet uit. Jeugd is echt, die draait Nederlands. Die wil graag Nederlands horen in alle uitgaanscentra. Dus dat is wel een dingetje. En vroeger in onze tijd, ja, er was het toch veelal discussie en Engelstalige muziek. En naar het Nederlandse muziek, ja, dan luister je niet echt. Nou ja, de oudere mensen.
0: Ja, of mensen zetten piratenzenders op. En dat was echt een hele piratencultuur die dat toen deed, hè?
1: Ja, zonder meer.
0: Ja, en nu tegenwoordig veel populairder. Kun jij ook merken dat jouw muziek qua Nederlands liedje ook daarom zeg maar ook wat meer gedraaid wordt?
1: Ja, oh, zonder meer. Nee, ja. Ook als we spelen, hè, we spelen natuurlijk ook muziek van anderen. Waar we dan een eigen draai aan geven, dat we in een eigen jasje stoppen. Maar du moment dat we eigen Nederlands repertoire spelen. Ik kan het niet alleen, of liefst uit Londen, of nou, noem maar op. Of Borsato repertoire. Ja, men gaat gewoon los. Ja. En daar speel je dan ook heel erg op in.
0: Ja, het liedje Altijd Jij, wat voor verhaal zit erachter? Of is het gewoon een leuk liedje, klaar?
1: Nee, er zit zeker een verhaal aan. Het was bedacht dat ik mijn zoon had uitgenodigd hier om een hapje te komen eten. We zijn lekker aan het praten met elkaar. En ik zeg, wat zijn nou voor jou belangrijke mensen? Die en dat wordt voor de ene is het opa en oma of mams of paps of je broer of je zuster, maakt niet uit. En we waren zo aan het mijmeren en we waren zo aan het praten. En toen zegt hij van weet je, zullen we een nummer schrijven erover, pap? Ja. En toen zegt hij, Altijd Jij. Ja. Ik zeg, wat doe jij? Dat is leuk. Bij het Valentijn. Ik zeg, dat is echt een leuke hoek. Dus we zijn heel leuk bezig op die avond. Hij is zelf een DJ, producer, zanger en reist internationaal. En uiteindelijk komt er echt een hele leuke melodielijn uit. En mee naar huis komt een mooie tekst van tevoren. Ik lees het. Ik denk van, wauw, Valentijn, fantastisch. En toen dat liedje, hij had het gewoon sumier opgezet. En ik heb het toen aan de bandleden gepresenteerd.
0: Ja.
1: En die zeiden van, wauw, maar dit heeft echt potentieel, man. Dit is echt goed. En toen hebben we dat allemaal opgenomen. Iedereen heeft zijn partij gedaan. Saxofonist, trompet, gitaar, bas, drums en de koren erbij. En toen stond daar het liedje en we hadden zoiets van, hey, dit is echt leuk.
0: Ja.
1: Ik denk als we echt, echt een vette attentie krijgen, dat we dan een mogelijkheid hebben, zeg maar.
0: Ja, het is ook een hartstikke leuk liedje. Ik krijg net van de regie door dan gewoon nog een keer gaan draaien. Dus dat is eigenlijk een artiest. Dat is eigenlijk een artiest nog nooit gelukt om in 1 uur 2 keer achter elkaar. Ja. Dus we gaan altijd jij weer draaien. Sonny, ga lekker je bed in.
1: Wil jij de regie dan hartelijk danken van...
0: Ja, dat doe ik. Ik zal je... Jongens, even bedankt, hè?
1: Dankjewel, hoor.
0: Knikken, dus hij komt er weer in. En ik zie hem al staan. We gaan hem draaien, joh. En leuke zondag, Sonny.
1: Dankjewel voor het leuke interview.
0: Jo, hoi hoi, hè?
1: Hoi.
0: Nou, ik zei het al, hè, Sonny. Ja, we hebben hem al een keer gedraaid, maar ik mag hem nog een keertje doen.

was ik het liedje van Sam Coogan met Wonderful World. Moet ik aan de film Inner Space denken. Bij, daar speelt Sam Coogan ook een kleine rol in, want zijn muziek wordt gedraaid in de baarmoeder van een vrouw. Hè? En dan ziet een man die dan super verkleind is. Ja, het is een beetje science fiction in de buik, dat hij in één keer vader is geworden. Ja. En dan praat, dan ziet hij ook zijn baby vlak voor zich. En dan hoor je in één keer Sam Cooke met Wonderful World. Ja. Goed voor de wekker wakker op deze zondag, de Pinksteren, jongens. 24 mei, even kijken naar het nieuws. Ja, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka, die begint vandaag, de Hajji. Vorig jaar deden daar ruim 1,6 miljoen moslims aan mee. Dit jaar verwacht men nog veel meer mensen. En op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten wordt stilgestaan bij Memorial Day. Jachtvliegtuigen zullen tijdens een ceremonie een saluut en nagedachtenis aan de gesneuvelde soldaten brengen van over de hele wereld. Vanwege de verwachte hitte worden bezoekers aangeraden een pet of een hoed te dragen en ook een flesje water mee te nemen. En Ajax en FC Utrecht die strijden vandaag in de finale van de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Conference League. De wedstrijd wordt gespeeld in Volendam. Begint om 11:45. En in Parijs begint de 125e editie van Roland Garros. Op de eerste dag komen er nog geen Nederlandse tennissers in actie. Daar moet je nog eventjes op wachten. En Max Verstappen die gaat weer racen. Hij komt in actie bij de Grand Prix van Canada. De start is om 10:00 vanavond. Ja, en in de buurt van het Witte Huis in Washington heeft iemand bij een controlepost een wapen getrokken en op agenten geschoten. De schutter is neergeschoten en is later ook in het ziekenhuis overleden. En tijdens de schotenwisseling werd ook een voorbijganger op straat geraakt. Ja, het Witte Huis ging direct in lockdown en niemand mocht het gebouw meer in of uit. Dat gebeurt meestal bij situaties zoals deze. Ja, en de Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het staat te lezen in een bericht op zijn Instagram-account. Ja, Bass die vormde eind jaren 80 een hip-hop duo met jeugdvriend DJ EZ Rock, die in 2014 overleed. Ja, vandaag delen we het hartverscheurende nieuws. Zo staat het te lezen op Instagram dat Rob Bass is overleden. Ja, en we hebben een liedje. Rob Bass, DJ EZ Rock en It Takes Two. Luister met aandacht. Hier komt hij aan.

Au. Er is niets dat ik niet doe voor jou.

Vandaag is hij 85 jaar geworden, Bob Dylan. Vandaag wordt er in Tilburg in een café een feestje gehouden. Omtrent de verjaardag begint om 5 uur. Gewoon even naar de Korte Heuvel gaan en daar hoor je dan vanzelf de Bob Dylan muziek voorbij komen. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten. Dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan. Kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Mag.
18: Wat mag?
17: Je weet wel Mac.
18: Hè?
17: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
20: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
21: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
20: Help je mee?
22: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
25: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
26: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

0: Ja, goedemorgen. We zijn er weer met Goedemorgen Langstraat op Langstraat FM. En Rudy is er nog niet. Die is onderweg naar Nederland. Volgende week is het weer. Goedemorgen, Mirabel.
1: Goedemorgen, Paul.
0: Ja, we gaan er iets leuks van maken. Want altijd. Je hebt alle nummers uitgezocht.
1: Nee, ja, klopt. Ja.
0: Jaren 80.

0: Ja, dit is natuurlijk heerlijk rustig begin op de zondagmorgen. Alice Moyet, That Old Devil Called Love. Mirabel.
1: Ja?
0: Jij hebt alle nummers uitgezocht voor deze twee uur.
1: Ja. En ik vond het een hele eer.
0: Ja, dat was vorige week een beetje als grapje gezegd.
1: Ja.
0: Dat ik zei van, 80ste uitzending, zoek maar 20 mooie nummers uit de jaren 80.
1: Ja.
0: En wat doet Mirabel, dames en heren? 32 nummers. Ja. 32.
1: Ja, maar met de bijgevoegde mededeling, of hoe moet je het zeggen, dat het jouw programma is. Dus dan mag jij daar nog in schuiven en selecteren.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, het ene nummer is toch leuker en mooier dan het andere nummer die je hebt uitgezocht. Dus het was voor mij heel moeilijk om te selecteren.
1: Oh, jeetje. Ja, ik heb gekeken van wat vind ik leuk. En toen dacht ik, ja, maar het is zondag. Dus ik heb mijn smaak een beetje vertaald. Kijk, die volgende die je gaat draaien, die is niet echt heel rustig.
0: Nee, maar het is wel heel bekend.
1: Maar het is wel gewoon, het past erbij bij een zondag.
0: Zeker weten. Kijk, we hebben net een heel lekker rustig nummer gedaan. En dan gaan we een beetje tempo opvoeren.
1: Ja.
0: Maar uiteraard hebben we ook nog het eitje vandaag.
1: Ja.
0: De minuut van Ruud is er nog niet. Want Ruud die had van de week nog een workshop. Hoe noem je dat? Ik noem het altijd maar spaghetti macaroni maken met deegwaren en dat soort dingen.
1: Precies, inderdaad, pasta. Met zo'n apparaat pasta. Dus een verse pasta maken.
0: Ik kreeg een hele leuke foto van hem binnen. Zag er echt fantastisch uit, met muts en short voor.
1: Oké, kijk. Ja, leuk.
0: Helemaal op zijn Italiaans. En hij is nu onderweg weer richting het zonnige Nederland. En volgende week
1: is
0: Ruud weer.
1: Ja.
0: Ja. Wij gaan lekker verder met de muziek, want we hebben zoveel muziek. En straks zometeen ook de nieuwsberichten zoals je gewend bent bij Goedemorgen Langstraat. En heb je zelf een verzoekje, dan mag dat ook altijd op 06 21 21 32 10. Alleen dan hebben wij ook één verzoekje.
1: Ja.
0: Moet wel jaren 80 zijn.
1: Vind ik wel. Ja, want het is natuurlijk de 80ste uitzending vandaag. Dat moeten we natuurlijk ook wel even bijmelden.
0: Daarom, dat heeft te maken waarom het 80 is.
1: Ja.
0: Ja, en één verzoekje hebben we al binnen. Heel toevallig. Die is van Rudy.
1: Ja, leuk.
0: Die gaan we straks ook nog draaien. En dat is uiteraard een Italiaans nummer. Maar eerst gaan we verder met...
1: Spandau Ballet.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: In Heusden is de komende tijd voor de mensen die daar wonen en een hond hebben, is het opletten, want de gemeente gaat controleren of haar inwoners dus inderdaad de hondenbelasting hebben betaald. En dat laten ze op Facebook weten. Dus de controleurs die gaan alle huizen langs. Kijken of ze een hond zien, of ze een hond horen. En er staat bij, als er niemand thuis is, dan laat de controleur een brief achter. Ik weet alleen niet of de hond die dan gaat beantwoorden of het baasje, maar...
2: Nou ja, ik heb het ook toevallig vorig jaar gehad. Toen had ik net een hond, geloof net een maand. Ik had het ook keurig opgegeven.
1: Ja.
2: En ik denk binnen een maand had ik een klein kaartje in de bus.
1: Ja.
2: Dat ze langs waren geweest.
1: Oké.
2: Nou, ik denk prima.
1: Ja, prima. Dus, maar ze gaan dus controleren de komende tijd. En in Kaatsheuvel wordt van 16 juni tot 21 juni niet gevoetbald bij voetbalvereniging DESK. Want er is een ander evenement. Op het voetbalveld vindt namelijk de WK Herdershonden plaats. Nederland volgt Slovenië op, die het in 2025 heeft georganiseerd. En dan gaan we vanuit Kaatsheuvel naar Dongen. Want de gemeente heeft een stuk land gekocht in de wijk De Biezen om het waterafvoer te verbeteren. En door deze aankoop kan de sloot langs de noordkant van de wijk worden verbreed, zodat wateroverlast in de toekomst wordt voorkomen. En dan heb ik ook nog wel een heel lief berichtje hier vanuit Waalwijk. Een brandweerman heeft donderdagochtend 3 jonge zwanen gered die vastzaten in het rooster. En terwijl de brandweerman te hulp schoot, hielden de volwassenen een zwaan eigenlijk op afstand. Want die zijn natuurlijk altijd heel fel als je aan hun jongen komt.
2: Zeker, ja.
1: De 3 beestjes kwamen ongedeerd uit het rooster. Dus dat is wel fijn.
2: Dat is zeker fijn.
1: Ja. Dus dat waren even de nieuwtjes.
2: En dan gaan we straks
3: verder.
0: 100% voor jou. Info. Oh, yeah. En hits. Langstraat FM.
4: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

0: dat hem al kent. Black Pearl, Margriet Eshuis. Ja, dat is een echte classic, vind ik hoor. Hele mooie classic trouwens. Mirabel.
1: Ja.
0: We gaan het eens hebben waar wij heel veel verstand van hebben.
1: Ja, ja, zeker.
0: We gaan het hebben over voetbal.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, dan, heb je, dan, ja dan heb je aan ons de beste.
0: Ja, dan heb je aan ons
1: ja,
0: zeker de beste.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Want wij hebben alle twee de ballen verstand van voetbal.
1: Zoiets.
0: Alleen ik had zoiets van, ja, ik wil toch een leuke invulling voor de minuut van Ruud. Want ja, zoals gezegd, Ruud is de volgende week weer. Hij is op dit moment op weg naar het vliegveld in Italië om weer naar Nederland te komen. Maar dit jaar is het WK voetbal.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Zover ben ik.
0: Oké. Okay.
1: Die weet ik.
0: Oké, okay, dat begint rond 11 juni. Dat weet ik ook.
1: Ja.
0: Ja. Weet je ook wanneer Nederland gaat spelen?
1: Nee.
0: Nee, dat is in groep F op 20 juni.
1: Oké, okay, en zit Ruud Gullit daar nog steeds bij?
0: Geen idee.
1: Oh.
0: Marco van Basten misschien?
1: Johan Cruijff?
0: Ook, kan ook.
1: Ja.
0: Willem van Hanegem?
1: Denk ik.
0: Kan ook nog.
1: Ja, Wim Kieft. Ja, hey, nou, we komen best
0: we komen
1: een eind
0: best met z'n tweeën.
1: Nou, wat goed.
0: Maar volgens mij is dit wel een beetje meer uit de jaren 70, wat we opdoen.
1: Ik denk dat mensen nou echt zo nou nog net niet tegen de radio aan bonken. Zo van, hallo, wakker worden.
0: Maar weet je wat ik altijd ook leuk vind bij het voetballen? De supporters.
1: Ja.
0: Die zijn echt heel leuk.
1: Die zijn soms vervelend, maar er zijn ook hele grappige bij.
0: Er zijn hele grappige bij. En ik heb er eentje gevonden.
1: Kijk.
0: Die is echt zo leuk.
1: Die moeten we dan even laten horen.
0: En ik denk van, nou, in plaats van een WK-lied...
1: Ja?
0: Gaan we het hebben over de voetbalsupporter.
1: Oké. Okay.
0: En ik heb een stukje gevonden en die is...
1: Ja, die laat maar gewoon even horen. Dat kan je niet uitleggen, dat moet
0: dat
1: je even
0: je
1: laten
0: uitleggen.
1: Horen.
0: Nee. In ieder geval, het gaat op z'n Utrechts.
1: Oh.
0: Dus het wordt echt heel gezellig.
1: Ja.
0: Dames en heren, goedemorgen. Geniet van de voetbalsupporter Herman van Veen.

0: zullen wij niet mee dan? Hé, hey, Kanterel, met die zwarte vlag. Als jij niet meezinkt, schop ik je in een ander vak. Het gehoord en van Spanje.
1: Van een koleren weer, hè. Van een takken weer, hè. Ben ik blij dat ik een badmuts op heeft, hè. God, man. Goedemiddag. We zijn al begonnen, hoor. Hé, die vlag gezien van die man, hè. Is dat je club erg laag, hè. Van een voetbal, hè. Lijkt wel krakelingenjager, zeg, hé. Volgens mij groeit het gras harder dan de jongens lopen, vind je niet? Ik ben zeker bang dat het krijt gaat stuiven. God, God, wat een armoeie. Hé, hou je kunstgebit vast met dat tempo, hé. God, God, wat een armoeie, hé. En er staat een kapitaal in die Adidas, hoor. Denk er wel om, hoor. Dat zijn geen eenvoudige jongens, hoor. Dat zijn wel hele kapitaalkrachtige krachten, hoor. Denk er wel om. Die wonen wel van die huizen, niet van die kleine huisjes, hoor. Maar die wonen in hele grote bungalows, hoor, die mannen. Denk er wel even om. Die wonen wel in huizen aan hele grote waters met zeiljachten en zo. Denk het wel, hoor. Die hebben niet een simpel inkomen, hoor. Denk het wel. Maar lopen homaar, hoor. Hé, hey, Saaks. Haal je even een worst voor me, joh. Haal hem zelf alsjeblieft, zegt die klerenhond. Je kunt toch wel een worst van me halen? Zo asociaal, joh. Ik kan toch niet gaan, ik zit tussen twee boeken steunen. Ik kan toch niet een worst kopen, nou? Hé, hey, vogel! Vogel! Steek even een worst door het gaas heen. Ik kan hem even aanpakken. Doe er meteen wat kuiks op het kopje. Pak die worst even aan, man. Hou je bek even. Die man die staat voor lul met zijn worst door het gaas. Je kunt die worst wel aanpakken. Zo asociaal, ik kan toch niet van die tribune naar jou te buurt toe, joh. Ik heb 25 gulden betaald deze paard. Je kunt niet afdalen op jouw niveau, joh. Ik stomp je zo in elkaar, je vuile asociale flikker dat er staat. Alsjeblieft. Wil je stomp voor je grote gok hebben? Ik kan je rustig krijgen. Denk niet dat ik bang voor jou ben, hoor. Denk dat niet. Zeg, Pichelmee, kun jij misschien even die wijs pakken? Hé, hey, die man gezien als me. Moest kijken naar die man, hé. Hey. Lijkt wel geheim agent, hé, die er staat. Ben jij van de CIA, hé, die vogel, heb je gezien, die maan, hé? Hé, die armen gezien van die vogel, hé, die maan. Maar kijk, het lijkt wat bilzen, hé, die handel hier. Er staat een tuincentrum naast me, hé, maar kijk. En jij zo'n bilz in je broek hebt, mag je vrouw ook wel op turnen, zeg, hé. Dit is laat, hoor, die maan, moet je kijken, zeg. Hé, Saks, heb jij die implanten lang hier, hé? Loopt het helemaal door? Doe het aan die kale plekken bij de goal. Hé, hey, zaai wat in, joh. Het is zo kaal daar, joh. Sta wat af. Doe het een ontwikkelingshulp, jij, joh. Lekker brilletje hebt die man op, zeg. Hey, zie je dat? Zo, ze zijn over de middenlijn, hoor. Van harte gefeliciteerd, hoor, boys. Namens de boys hier on the tribune, too. Het is wat een aardemoeie, hé. Hey. Kijk uit dat je niet over de penalty-stip valt. Hij is nogal aan de hoge kant. Ik verveel me de pleuris, joh. Sta met de takken, geef dan je geld vooruit voor die aramoei, joh. Dit is water, oh, geef hem af. Hij maakt een 1-2, zie je het? Hij maakt een 1-2 met de cornervlaag, cornervlaag weliswaar. Ik dacht zeker dat het een buitenspeler was met bronchitis. Die denkt ook wat, die vogel daar.
0: Ja! Hij scoort, hé! Hij heeft gescoord, die vogel! Wij hebben een Golio! Wij hebben een Golio!
1: Hij keurt hem af, die kut. Hij keurt hem af, hij wel hoor, de keurt hem af. Hij heeft toch helemaal niet geen vlag?
0: Heb toch niet geen vlag? Hij knippert hem met zijn ogen, maar dat heet geen vlaggen, man. Hondelul. Schub zijn fluit in zijn bek bij die kerel. Alleen mijn vuile flikker daar in staat om zijn goal af te keuren. Ik heb een drietje geveld. Hou je even rekening met mijn inkomen, vuile dweil. Ik stop hem voor zijn kopje, die vuil. Maak je zo'n stuk af.

0: Running Up That Hill, Kate Bush. Ook een heerlijk nummer. En ik denk, ja, we gaan even rennen na het voetballen. Ik denk, dat vind ik toch wel een beetje passend. Om het zo aan elkaar aan te laten sluiten.
1: Ja, wat een leuk spelletje dat eigenlijk voetballers.

0: ja, wie weet wat er nog meer op de agenda staat.
1: Van alles. We gaan nog een paar mooie nummers draaien. En dan, want ja, we zitten al bijna weer 9:45. En ik heb nog één verzoekje staan. Die gaan we in de tweede uur proberen te draaien. En ik heb ook nog een poplimmerik uit 1987. Nou ja, het lied is uit 1987. En de poplimmerik heb ik vrij recent gemaakt.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we ook nog doen. En dat is er eentje van Julien Clerc. Dus we gaan er ook een beetje vakantiestemmetje ingooien
0: vandaag.
1: Precies,
0: ja. Even lekker...
1: Met een lekker Frans nummer.
0: Nou, dat past wel bij dit weer, hè, de vakantiestemming.
1: Zeker. Want, weet het, de zonnebrandcrèmeflesjes zullen allemaal leeggaan.
0: Zijn vandaag niet aan te slepen.
1: Ik denk het ook niet. Want het zonnetje brandt behoorlijk. Ja. En als je naar een van de festivals gaat, want er zijn er vele in Brabant, maar dat ga je ook allemaal in de tweede uur horen. Ik denk dat je zo'n flesje wel even mee moet nemen als je op zo'n veld staat in die volle zon.
0: Een flesje en drinken, water.
1: Brandwater.
0: Water en zonnebrand wordt geadviseerd.
1: Zeker. We gaan eerst even, ja, kondigen maar aan, Mirabel.
0: Ja, we gaan via Kate Bush gaan we nu naar de night shift van de Commodores.

De kleine Julien uit Bourgogne kreeg pas met zijn basgitaar bonje. Hij zei, waarde heer, je flikt het weer. Net toen Hélène uit was, begon je.

0: Ja, dat is natuurlijk om een beetje in de vakantiesfeer te komen. Een lekker Frans nummer. En in de tweede uur gaan we ook nog een Italiaans nummer draaien. Van Ricci e Pofori. Nou, dat klinkt toch lekker Italiaans.
1: Dat klonk je heel Italiaans.
0: Ja, daarom. We zitten al weer bijna het eerste uur er al helemaal doorheen. En we hebben nog zoveel lekkere muziek staan. Het is, ja, en ik heb zoiets van, we gaan je niet te veel vermoeien met allerlei berichten vandaag.
1: Oké. Okay.
0: Want het is gewoon, ten eerste, eerste Pinksterdag.
1: Ja.
0: Het zonnetje schijnt.
1: Ja.
0: En ik heb zoiets van, we gaan een lekker relaxte Pinkster van maken.
1: Uiteraard.
0: Dus, ja, je hebt weer een nummer hier uitgezocht. Ik heb hem al klaarstaan.
1: Ja.
0: Misschien dat we nog een klein stukje van Rio Speedwick en straks erachteraan gaan draaien. Maar dat is nog de vraag of dat gaat lukken.
1: Dat ligt aan het systeem.
0: Dat ligt aan het systeem.
1: En hoe lang wij kletsen.
0: Ja, want wij gaan natuurlijk af en toe wel dingetjes vertellen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is gewoon gezellig. Dat hoort op de radio.
1: Ja.
0: Maar je hebt hier een nummer staan van Orchestral Maneuvers in the Dark. Die heb ik al heel lang niet meer gedraaid.
1: Nee.
0: En het is zo mooi.
1: Als je hem hoort, dan iedereen kent hem.
0: Ja.
1: Maar als je de titel, dan denkt bijna niemand. Ja.
0: Oh ja, is dat dat nummer?
1: Nee, maar als je hem hoort, dan is het. Ja, ik vind hem heel grappig. De tekst is ook heel grappig. Ik ga even kijken waar het over gaat. Maar dat doe ik tijdens het nummer.
0: Dan doen we tijdens het nummer. Dan kunnen wij alvast lekker gaan luisteren naar Orchestral Maneuvers in the Dark met Enola Gay.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Vanochtend zijn twee bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
8: Flex Estate. Own your deal.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
16: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
17: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
18: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
19: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
20: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
19: Klinkt goed.
20: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
21: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
22: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
23: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
24: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
25: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Ja, welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Langstraat. En ben je lekker aan het luisteren? Dan kan je altijd nog een verzoeknummertje indienen. Dat doe je op 06 21 21 32 10. Maar ja, we hebben ook heel veel lekkere muziek nog staan. Die heb Mirabel allemaal voor ons uitgezocht deze twee uur. Ik denk, heb ik het eens een keer lekker makkelijk? Hoef ik het niet te doen?
1: Nou ja, ik vind het geen probleem. Ik vond het leuk.
0: Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. En het zijn nog allemaal nummers waar ik zelf ook enorm van hou.
1: Nou, dat is wel heel toevallig. Ja, ik kan toch zeggen dat wist ik, maar nee, ik wist het niet. Maar dat is wel toevallig.
0: Ja, nou, we hebben best wel een beetje dezelfde muzieksmaak, om het zo te zeggen. In dit uur hebben we natuurlijk nog de uitagenda. Die gaan we nog bespreken, om het zo te zeggen. Want er is van alles te doen in de regio in het Pinksterweekend. We hebben natuurlijk nog het eitje. Dat gaan we ook nog doen. En ik heb ook nog een verzoeknummer openstaan. En dat is... ik denk dat Rudy het zelf niet kan horen. Want ik denk dat hij misschien al ergens in de blauwe lucht hangt.
1: Oh, hij is aan het vliegen.
0: Hij is aan het vliegen.
1: Oh, het is niet rijden.
0: Nee,
1: dan kan hij het niet horen. Maar dan moet ik hem even terug luisteren straks.
0: Daarom, dat komt allemaal goed. En het volgende nummer, ik zou zeggen, kondig hem maar aan. Dat is ook weer zo'n heerlijk nummer uit de jaren 80.
1: Even kijken. Ja, dat is Wombeck & Wombeck met Teardrops. MUZIEK

Ja, lekker nummer van Rudy. Een verzoeknummer. Richie E. B.N.E. Ja, maar ga ik hem helemaal verkeerd zeggen. Richie E. Bovori. Zara Persje. Ti Amo. Heerlijk Italiaans nummer. En dat is natuurlijk voor ja, de komende vakantieperiode natuurlijk geweldig om te hebben. Ik zou zeggen, we gaan nog één nummer draaien en daarna gaan we de uitagenda behandelen. En het nummer wat ik nu klaar heb staan is ook een heerlijk nummer. China in Your Hand, Chipao.

0: eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: Nou, er is vooral vandaag echt ontzettend veel te doen in de omgeving. We beginnen in Heusden. Daar was gisteren en eergisteren, maar ook vooral vandaag, is het de pontjesdagen die zijn gaande. Dan staan de oevers van de Maas weer in het teken van ongeveer 100 kilometer lang. Kunnen bezoekers genieten van fietsplezier, natuur en activiteiten. En om daar te komen heb je natuurlijk her en der een pontje wat je kan pakken.
2: Ja, en ik heb gelezen dat op die pontjes, dus op het pontje zelf, is er ook live muziek.
1: Ja, live muziek, ja. Van bijvoorbeeld een Dixieband looporkest. Nou, dat is alleen maar leuk. En in Nederhemert kunnen bezoekers bij speeltuin Nederhemert terecht voor een uitgebreide lunch. Maar je kan natuurlijk ook altijd lekker een pakketje meenemen, lunchpakket, dat je her en der met de fiets even lekker stopt.
2: En vooral water meenemen.
1: Water, nou dat zal er sowieso genoeg zijn. Dat maar inderdaad, lekker in je rugzak zonnebrand en water. Maar dat denk dat voor alle uitjes geldt die er zijn.
2: Ja.
1: Nou, dan hebben we in The Jack in Eindhoven hebben we twee hele leuke activiteiten vandaag. Het een is Punksteren 26. Nou, hoe leuk is de naam? Het gaat als je houdt van punk- en rockmuziek. Dan kan je dus inderdaad in The Jack in Eindhoven kan je terecht. En verder zijn er op diverse locaties, pop-up restaurants, is muziek te vinden.
2: The place to be, zeggen
1: ja,
2: we dan.
1: Ja, dus en kijk altijd even naar op de website. Als je dat intypt, punkrock, dan kom je er vanzelf. Nou, dan heb ik me verbaasd over een andere activiteit in Erp bij Eindhoven. De Seventh Sunday Festival. Wat een mooie, mooie activiteit en een mooi festival is dit. Voor één dag. Dan de festivalwereld waar van alles tot leven komt. Natuur, muziek en mensen. Alles bloeit op in de buitenlucht. En er zijn onder andere optredens van Afrojack, Axwell, Nicky Romero. Echt te veel om op te noemen.
2: Ja, het is een gigantische mooie line-up.
1: Het is echt een ontzettende line-up.
2: Het, ja, het is echt heel mooi.
1: Maar ook echt een ontzettend mooi festivalterrein.
2: Ja, je zou zeggen, als je de foto's ziet van het terrein, denk je van, nou, dat duurt gewoon een dag of drie.
1: Ja, zeker.
2: Eén dag,
1: ja. En wat
2: ik denk dat ze daar gewoon 2 weken aan het bouwen zijn.
1: Ja,
2: als het niet meer is.
1: Op zijn minst, ja. Ja. Dus, en voor de mensen die wat dichterbij de muziek willen bezoeken, dan is er New Jazz Orchestra in de Azijnfabriek in Den Bosch. Daar is eigenlijk de muziek van Bach. Echt de jazzy muziek is daar te vinden. En dat loopt door tot aan het centrum van Den Bosch. Want daar hebben we natuurlijk vandaag nog een extra dag jazz in Duketown.
2: Ja.
1: Waar allemaal hele leuke, lekkere jazzy muziekbandjes en gezelschappen staan. Dus dat zou ik zeggen van, ga even kijken. Kies iets wat leuk is en waar je zin in hebt. Het is mooi weer en genoeg te doen.
2: Ja, en als je het niet allemaal hebt kunnen volgen zo snel als het ging, Google gewoon. Ja, want je doet het echt fantastisch.
1: Nou, dank je.
2: Lekker mooi tempo erop. Maar heb je het niet allemaal kunnen volgen of kunnen waarnemen, zeg maar, waar je moet zijn, gewoon even googelen. En je googelt gewoon op festivals, concerten in de regio.
1: Ja.
2: En het rolt er gewoon op je scherm uit.
1: Kijk je even naar Visit Brabant of activiteiten Pinksteren Brabant. Dan kom je een hele hoop leuke dingen tegen.
2: Zeker weten. Wij gaan lekker verder.
0: 100% voor jou. Info. En hits.

0: Vandaag in het Eetje op Zondag gaan we terug naar het jaar
1: 1972.
0: Met de band Culture Club. Deze band had een excentrieke zanger die eerst bij de groep Bo Wo Wo zat. Hiervoor de vroegere Adam and the Ants. Waar hij onder de naam Luitenant Lush heeft gezongen samen met Annabel Lewin. Middelpunt van de Culture Club was natuurlijk de zanger Boy George. Voordat de groep Culture Club heette, hadden zij eerst de naam Praise of Lemmings. Toen John Jewett zich bij Boy George en Mikey Craig voegde, kreeg het de naam Sex King Children. Pas toen John Moss zich bij het drietal voegde, ontstond de naam Culture Club. Vrij snel werd Jewett vervangen door Roy Haight. Vanaf 1982 tekende de band een platencontract bij Virgin Records. En hun eerste single was White Boy.

Echter, deze twee waren nog niet echt succesvol. Hun internationale doorbraak kwam later met het nummer Do You Really Want To Hurt Me? Tot 1984 scoorde de band Culture Club de ene na de andere hit, waaronder het succesnummer Karma Camelon. Leuk om te weten, en wat de meesten van ons al lang vergeten zijn, is dat Culture Club dit nummer speelde in een cowboy bar tijdens een aflevering van The A-Team in 1985, welke in Nederland in 1986 is uitgezonden. In 1986 kwam de groep met de vorm van een comeback-album, welke maar een middelmatig succes genoot. Een van de betere nummers van dit album met de titel From Luxury to Heartache was het nummer Come Clean.

Daarna viel de groep uit elkaar door onder andere dat Boy George flink verslaafd was aan heroïne. Zelfs werd gearresteerd vanwege het bezit van cannabis. En pas in 1998 kwamen de leden weer bij elkaar en produceerden het album Don't Mind If I Do, waarvan er een nummer 1 hit weer de hitparade haalde. I Just Wanna Be Loved.

0: van de beste nummers vind ik nog steeds en is daarmee één van mijn favorieten, is het nummer uit 1984 van het album Waking Up With The House On Fire. Het was de alarmschijf van 28 september 1984, The War Song.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

0: Ja, dat was weer het gekookte eitje voor de zondag. En dit keer een club ja, die heel populair was in de jaren 80 natuurlijk. Want we zitten nog steeds een beetje, ja, hoe zullen we het zeggen, de 80 mania.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, hè?
1: Door, dat moet nog, mag ook wel nog een keer gemeld worden, jouw 80ste, of eigenlijk jullie 80ste uitzending van vandaag.
0: Ja. Ja, we zijn lekker op dreef, om het zo te zeggen.
1: Ja, nee, dat is toch altijd even een mijlpaal. En mijlpalen moeten gevierd.
0: Vind ik ook. Ja. Dus we zeggen nu alvast, we gaan op naar de 100.
1: We beginnen bij de, jaren, bij de nummer 90, dan doen we de jaren 90.
0: Dat kunnen we ook nog doen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ben je er dan weer bij?
1: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk vervanging van Rudy. Dus ik wil niet Rudy
0: passeren.
1: Maar ik zou het dan als tip mee willen geven. En dan bij de 100ste doe je de zeros.
0: Ja, want bij de 70 hebben we de 70 jaren gedaan.
1: Nee,
0: dus
1: dan
0: we hebben elk een decennia, zeg maar.
1: Ja, precies. Nou, dus ik zou het er even inhouden. Maar ja, als het zo uitkomt, ik ben er graag bij. Ik vind het
0: je bent altijd
1: gezellig.
0: Van harte welkom.
1: Ja, ja, ja, dat weet ik.
0: Want je doet het hartstikke leuk.
1: Nou ja, dankjewel.
0: En ik kom ook weer eens een keertje op de dinsdagavond. Dat
1: heel graag.
0: Bij Arno en Friends.
1: Dat geldt van mijn kant uit. Altijd welkom, ja. Altijd gezellig.
0: Ja, dat hebben we al een paar keer gedaan. Het was inderdaad supergezellig. Het is echt een feestje ook op die dienst.
1: Dit is altijd lachen, gieren, brullen.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, dat hoort er ook bij.
1: Ja,
0: we hebben weer een heel mooi nummer klaarstaan. Die begint heel rustig.
1: Ja.
0: Die begint echt heel rustig.
1: Ja.
0: Maar het is zo'n mooi nummer.
1: Hij is heel erg mooi. De band is gewoon de artiesten los, die zijn goed. En de band is ook geweldig.
0: Ja, everywhere.
1: Ja, gewoon overal. Leuk.
0: Overal. Het kan overal, het mag overal. We doen het overal.
1: Uiteraard.
0: Zo,
1: amen. Amen op deze zondagochtend.
0: Fleetwood Mac.

0: je waar mij dat aan doet denken, al deze muziek?
1: Nee.
0: Want vroeger draaide ik in een discotheek in het dorp waar ik woonde.
1: Ja.
0: Landsmeer, vlak boven Amsterdam. Dan draaide ik elke vrijdagavond, zaterdagavond en de zondagmiddag live.
1: Zo.
0: In de discotheek. En daar doet dit soort nummers me allemaal aan denken. Want
1: ja,
0: het is uit die jaren dat ik...
1: Dat je draaide.
0: Dat ik stond te draaien.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt heerlijk. Het is net alsof ik weer 17 ben.
1: Kijk.
0: Kijk, ik voel me superjong vandaag.
1: Ja, maar je oogt ook als iets ouder, 18 misschien, maar...
0: Het zou weer 1 jaar ouder.
1: 1 jaar ouder, maar je oogt toch heel jong. Nee, maar dat zijn... We hebben het erbij bij onze, op dinsdagavond bij Arno en Friends natuurlijk vaak over de herinneringen die je hebt aan muziek.
0: Ja.
1: En dat je eigenlijk heel veel dingen koppelt aan muziek en aan nummers. En aan de, dus ja, dat zijn gewoon de momenten wat je nu zegt.
0: Ja, nou, disco. Het leukste is, ik ben live gaan draaien, let op, door mijn wiskundeleraar.
1: Ja, logische combinatie.
0: Logische combinatie.
1: Ja, dat is een logische stap. Ja.
0: Nee, die wiskundeleraar, meneer Cousy, ik zal zijn naam nooit vergeten.
1: Ja.
0: Die was een goede vriend van mijn vader. En ik draaide al, niet verder vertellen,
1: nee.
0: Piraten bij...
1: Heel zachtjes, ja.
0: Draaide ik al bij die zender, hè,
1: ja.
0: Wat nog niet mocht eigenlijk, maar we deden het gewoon. En dat vertelde mijn vader. En toen, zo ben ik dus bij de live shows terechtgekomen. Want hij deed dat in Volendam, in Monnikendam, in Landsmeer, in Broek en Waterland. En zo ben ik...
1: Waar ben je erin gerold?
0: Zo ben ik letterlijk ingerold.
1: Nou, leuk.
0: Ja, dus dat was heel leuk. Het leukste vond ik altijd dat je gratis drank kreeg.
1: Oké.
0: Okay. Ik hoefde nooit voor mijn drankjes betalen, want dan kwamen ze natuurlijk, al die meisjes kwamen naar je toe en die vroegen van, kan je die plaatje draaien? Kan je dat plaatje draaien?
1: Ja.
0: Ik zeg, ja, natuurlijk kan ik dat als je mij een cola geeft.
1: Oh.
0: Ja, beetje chantage eigenlijk.
1: En ging het dan echt om de cola of toch wel om de aandacht van de meisjes?
0: Beide.
1: Oké.
0: Want ik had dorst en ik vond het meisje wel leuk.
1: Ja, oké. Nou ja, je hoort vaker dat de beste manier is om inderdaad...
0: Daarom.
1: Dames, dan wel als je een vrouwelijke DJ bent, mannen te ontmoeten.
0: Ja, dat werkt fantastisch.
1: En dan zijn het natuurlijk ook leuk als die dan de week daarna terugkomen. Ja, dat is speciaal voor jou.
0: Sommigen kwamen regelmatig terug inderdaad. Ja, dat was wel heel leuk.
1: Ja, kan me niet voorstellen.
0: Daar hebben we nog een paar lekkere nummers.
1: Ja, precies.
0: En je hebt er weer eentje uitgezocht.
1: Nou ja, we hadden het net inderdaad over de band. Waarvan ook de zangers los van de bandformule gewoon veel muziek hebben gemaakt. Dan wel gewoon goed zijn qua artiest. En dit is er één van.
0: Ja, Steve Nicks.
1: Ja, vanuit Fleetwood Mac.
0: Ja, Edge of 17.

0: Edge of 17. Deze was een remaster uit 2016. Ja. Stevie Nicks. Heerlijk.
1: Ja, ja. Ik kon hem niet de originele zo snel vinden. Dus nou ja, remastered.
0: Dit maakt niet uit. Hij is ook,
1: het was jaren 80.
0: Volgens mij in 2018 of in 2019 is hij nog een keer geremasterd.
1: Oké. Okay.
0: Dus, maar het is een origineel nummer uit de jaren 80.
1: Ja, ja, precies. Dus, en ze is een, vorig jaar nog geweest, volgens mij in juli. En daar is Arno zelfs bij geweest.
0: Oké. Okay.
1: Bij het concert van Stevie Nicks. Dus, en ze was erg goed, begreep ik.
0: Ja, maar dit is ook een goede zangeres.
1: Ja, maar nu nog steeds qua stem. Dus dat...
0: Ja. Ja, maar dat is Alice Moyet ook, vind ik.
1: Ja, die was ook...
0: En laatst heb ik Anita Meijer nog gehoord, live. Ja, fantastisch.
1: Ja, dat zijn echte artiesten. Dat zijn echte
0: ja.
1: Zangers en zangeressen.
0: Daar wil je meer van horen als je die eenmaal hebt gehoord, zeggen we dan altijd.
1: Ja.
0: We zitten er alweer bijna doorheen. Na het nieuws en de commercials komen natuurlijk de Beatles in de Stones. Daar kan ik maar één ding over zeggen.
2: Dit wordt het programma... Ach, luister, als je kunt nou uitzetten.
1: Ja.
2: Je kunt ook blijven luisteren natuurlijk,
1: ja.
2: Hoewel ik het u niet aanraad.
1: Nou,
0: ik
1: ja,
0: zou
1: nee.
0: blijven luisteren.
1: Ja,
0: ik zou echt blijven luisteren. Dat, dit is even een leuk dingetje om te weten. Dat is Cor Gales. Dat was de stem van de VPRO in de jaren 70 en 80. En die heeft dat ooit eens voor mij speciaal ingesproken.
1: Ja, leuk.
0: Ja,
1: heel leuk. Lekker doorleefde, rokerige stem.
0: Heerlijk is dat, hè. Ik zou zeggen, Mirabel, hartstikke dankjewel.
1: Graag gedaan. Geen enkel probleem. Ik vond het een eer om hier te mogen zijn. En ook erg gezellig. Dus,
0: ik vond het zeker heel erg gezellig. En net als Rudy zorgde jij voor de koffie.
1: Ja.
0: Helemaal top.
1: Waar is de koffie?
0: Ik ben helemaal in mijn nopjes. Ja, ja dat kan ook nog. Hè. Kijk, dat doen we ook.
3: Morgen, directeur. Ik wil nog een kopje koffie als je het niet erg vindt.
1: Ja, nou... Dat
0: doen we gewoon. Nee, wij zeggen heel graag tot volgende week.
1: En tot een andere keer, wellicht.
0: En tot een andere keer, wellicht. Zeker weten. En ik zeg tegen iedereen, geniet van deze zondag. Ga lekker erop uit, want er is genoeg te doen in de regio. En tot de nieuws en de commercials hebben we nog één nummer. Waarschijnlijk gaat hij niet helemaal aanhalen. Van de Pasadena's.
1: Ja.
0: En dat wordt Tribute.
1: Ja.
0: Right on.
1: Komt-ie.
0: Tot volgende week.
1: Doei doei.
0: Bye.
4: Hey, listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Bij de brand vannacht in een seniorencomplex in Den Haag is een dode gevallen. Het was volgens de politie de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit de woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en een moskee. Over de oorzaak van de brand in Den Haag is nog niets bekend. Als onderdeel van de mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet weten dat de VS dicht bij de overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Vanochtend zijn 2 bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
21: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
22: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
23: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
24: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
25: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Goed zo.
31: Langstraat FM. Wat stond er op nummer 1 in de

0: opeten? Dat is nog niet wit genoeg. Ik ben Fussie. Ik zal u helpen met nieuwe Fus.
1: Let op. Fus nieuwe magische waskracht verjaagt vuil volkomen. Weer volkomen wit.
0: Nieuwe Fus. En u spaart terwijl u komt? Want er zijn geen spaarregels op cadeautjes.
1: Maximale witkracht plus minimale prijs.
0: Verkrijgbaar in 3 formaten.

0: and all the facts, ma'am.
1: Instant weather and something special. 1260 WNDR.
2: Er leeft de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley. Maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met The Beatles en The Stones.

In dit riante paleizencomplex in de koele heldere lucht van Rishikesh in Noord-India zetelt de Maharishi Mahesh Yogi, de man die door zijn transcendentale meditatie de heren Lennon, Harrison, McCarthy en Starr de innerlijke vrede hoopt te schenken. Elke dag kan men George Harrison hier zien uitgaan voor een meditatie met zijn blonde echtgenote in de lommerrijke boomgaarden. John Lennon heeft aan zijn activiteit een wat moeizame loop overgehouden. Of misschien is dat juist veroorzaakt door een gebrek aan activiteit. Ringo Starr en zijn jonge vrouw Maureen hebben hier ook heel wat afgewandeld in hun oprechte pogingen om de hoogste trap van bovenzinnelijke overpeinzing te bereiken. Voor enige tijd zijn de Beatles verlost van de bovenzinnelijke aanvallen die ze bij hun verschijning overal moesten en moeten doorstaan. Het leek ons een daad van rechtvaardigheid om deze sfeer van agitatie nog even in de herinnering terug te roepen. Dit was en is de prijs voor hun populariteit. De jeugd zal de Beatles voorlopig moeten missen, want George, Paul, John blijven nog mediteren daar in het verre India. Alleen Ringo is met zijn Maureen alweer in Engeland. Zij hebben zo lang over hun twee kinderen gemediteerd dat ze na 10 dagen er de brui aangaven en ijlings Rishikesh de rug toekeerden.

0: Dit is Radio Veronica op 192 meter en u luistert naar de Rob Hout Show.
1: Veronica stopt het.
2: Nummer 1.

plane.

Weer een EEG van Kaptein Mobilet, dat zie je direct. Vlot in het verkeer, zuinig, sterke brommer, veilig. Eén hendel voor starten, rijden en stoppen. Een beschaafd geluid. 40 kilometer met gemak, ook bij wind tegen. EEG, een Kaptein Mobilet, kost maar 399 gulden. Yesterday.

Radio Veronica met het nieuws. In Indonesië is bekendgemaakt dat men de strijd tegen Maleisië wil hervatten. Er is een speciaal commando opgericht onder de naam Verpletterd Maleisië. Het komt onder directe leiding van president Sukarno. De Britse premier Wilson verklaarde in Moskou dat een militaire oplossing in Vietnam een onmogelijkheid zal zijn. Hij verzocht de Sovjetleiders mee te werken aan een vreedzame oplossing van de zaak Vietnam. Het weer voor morgen. Hier en daar een regenbui, maar ook veel opklaringen. Matige wind tussen zuidwest en west. Iets lagere temperaturen. Dit was het nieuws door Gerard de Vries.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Als onderdeel van een mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet eerder weten dat de VS dichtbij een overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
11: Flex Estate. Own your deal.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
17: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
18: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
19: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
20: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
21: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
22: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
21: Klinkt goed.
22: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
23: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
24: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
25: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Als de VS en Iran binnenkort geen vredesakkoord sluiten, dan gaat de rente in Europa mogelijk omhoog. Dat zegt een bestuurslid van de ECB, de Europese Centrale Bank. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen en de inflatie in Europa flink gestegen. Als de situatie niet verbetert, kan de ECB volgende maand besluiten tot een renteverhoging. Zo zei bestuurslid Martin Kocher in een gesprek met de pers in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Cyprus. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. Bij een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden overgebracht naar andere gevangenissen in de buurt. De brand ontstond zaterdagavond in een wasruimte. De afdeling moest worden ontruimd vanwege wateroverlast door het bluswerk. Gevangenisdirecteur Wijnhoven meldt dat de betrokken gedetineerden vol begrip waren en goed hebben meegewerkt. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel. Tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Goed zo.
22: Langstraat FM.
23: Ruben Hillen met 20 seconds.
24: I've got

0: be with you.
1: 20 Seconds Ruben Hillen. En dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De 17e jaargang, weken nummer 21. Het is de lijst van de zaterdag 23 mei 2026. En het is voor de 330ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Wat hebben we deze week? We hebben deze week maar 9 oude flitsschijven, 13 zittenblijvers, 13 stijgers, 22 zakkers en 2 nieuwkomers. En dat betekent ook dat we 2 verdwenen platen hebben.
2: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
3: Nummer 49. Nummer 48.
1: Ja, slechts 2 verdwenen platen deze week. Getting Girl van Megatrainer en oude Flitsschijf. 12 weken stond ze genoteerd. Slechts 179 punten. Ietsjes meer, 1278 punten. Had Ray met Where Is My Husband. 32 weken stond ze genoteerd. En zou ze na 32 weken haar huilspunt gevonden hebben. Vorige week stond de platen nog op nummer 48. Dan gaan we even kijken naar de lijst van deze week. We gaan er een aantal overslaan. Nummer 50, die komt dan van 45. De Veto van Filia van Taylor Swift. 32 weken staat zij genoteerd. En dat zal waarschijnlijk wel echt de allerlaatste week zijn. Waar blijf je nou van Donnie en Senna? Die staat slechts 2 weken genoteerd en zakken deze week al weg van 49 naar 47. 48, die komt van 42. 12 to 12 van Sambre, 33 weken genoteerd. En nog langer genoteerde 34 weken voor Bazaar. Begin opnieuw. En zij zakken van 46 naar nummer 47. En dat is nog niet de langst genoteerde, want die komen we straks in de top 10 tegen. Dan nummer 45, die komt van 50. Het is de nieuwe single van Bebe Rexha samen met Faithless. En die plaat die staat inmiddels 3 weken genoteerd.

Nieuwe Religion, dat staat deze week op nummer 46 van 50 afkomstig. Twee weken genoteerd, nu in de flitsende 50. En dit is 45 van 38 afkomstig, Dominique Fiek, White Keys. I-

Be Mine van Cabaret vinden we deze week op nummer 44. 19 weken lang zat hij al genoteerd in de flitsende 50. En dan nu op nummer 43. Daar hebben we een nieuwkomer. Het is een nieuwkomer voor de flitsende 50. Gewoon dood eenvoudig weg. Die bestond in de 1983 of zoiets dergelijks nog niet. Toen heeft hij wel bestaan, zeg maar is gestopt. En we zijn in 2020 eigenlijk opnieuw begonnen met de flitsende 50. Maar de volgende plaats die komt dus uit 1983 en komt op nummer 43 binnen. En dat is er eentje van Michael Jackson, Billie Jean.

Billie Jean voor het eerste keer in de flitsende 50. Deze week binnengekomen op nummer 43. En ik ben benieuwd welke singles van Michael Jackson nog meer opnieuw binnen gaan komen. Sarah Lester.

Sutherland's een hoortje met de Lush Life. En eigenlijk is dat ook een oude plaat. Maar omdat de Vincent de 50 toen niet bestond, staat hij eigenlijk ook niet zo super lang genoteerd. Maar 24 weken, dat is eigenlijk ook lang zat, toch?

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, het eerste overzicht. 50 naar 40. Gaan we mee beginnen. Dat is een plaats die afkomstig is van Taylor Swift. The Fate of Phidia. 32 weken in de lijst. 49 van 47 is Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Is nu alweer gezakt. Dan 48 van 40 is ook een zakker. Somber, 12 tot 12 in de 33e week. Een week langer, 34 weken is Bazaar. En begin opnieuw op 47 van 46 afkomstig. Vier plaatsen winst, 50 naar 46 is voor Bibi Rexha en Fateless weggelegd. Nieuwe Legend. En in de 9e week Dominic Fike en White Keys. 36 vorige week, nu naar 45 gezakt. 43 naar 44 is Cambret en Be Mine in de 19e week. En dan vinden we de eerste week de nieuwe binnenkomen voor Michael Jackson, Billie Jean, 43. 42 Lush Life, Sarah Lawson in de 24e week komt van 41. En 34 gaat naar 41 voor Dominic Fike en Baby Doll. Miles Away van Offenbach op nummer 40 van 39.

0: Miles Away van Offenbach staat 19 weken genoteerd en zakte deze week één plaatsje terug van 39 naar nummer 40. En dan is het tijd voor de hoogste nieuwkomer, want die komen we tegen op nummer 39.
1: Nieuw. In de flitsende 50. Is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
0: Twee nieuwkomers deze week in de flitsende 50. Billie Jean van Michael Jackson op nummer 43. En op nummer 39 komt de flitsschijf van vorige week binnen. Schuilen van Miss Montreal. MUZIEK

Schuiden van Miss Montreal. En dat komt deze week binnen op nummer 39 in de flitsende 50. Als hoogste nieuwkomer. Dan nummer 38, die komt van 37. En dat is een plaat die al een half jaar genoteerd staat in de flitsende 50. Jenna Spyro met Die on This Hill.

0: Uitsloven van Samuel Wilton samen met de bankzitters. 11 weken staan ze genoteerd en zakken weg van 35 naar 37. En op 36 vinden we het Lil Kleine.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
2: Jacques Chirac.
1: Oh,

11 weken staat hij genoteerd in Lil Kleine samen met Milo. Laat het lukken. 11 weken in de lijst staat ze Lil Kleine. Maar Monique Smit staat 8 weken genoteerd met Ik wil je helemaal. Ik zie wel dat.

Druifzee van Malsmit en Neil Horns aan 12 weken genoteerd in de flitsende 50. En ze gaan weer een paar plaatjes omhoog van 35 naar nummer 33. Nummer 32, die komt van 33. Save Me Tonight, Dave Guetta en Jennifer Lopez.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met drie andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel. Tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
15: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
16: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
15: Klinkt goed.
16: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
17: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
18: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu, tweede overzicht. In de flitsende 50-40 komt die van 39 afkomstig af van Bach. Maalswee 19e week. De ex-flitsschijf komt nu nieuw binnen. Miss Montreal en Schuilen nieuw op 39. 38 van 37, Shanna Spiro met Die on this Hill. En de uitslover van Samuel Welton en de Bankzitters gaat van 35 naar 37. 32 gaat naar 36. Verlies voor Little Kleine en Milo laat het lukken in de 11e week lijntje. 35 komt van 30. Dat is dan weer 5 plaatsverlies voor Monique Smit in de 8e week als ex-flitsschrijf zijnde. Ik wil je helemaal. 34 van 44 afkomstig Cameron Whitecomb in de 2e week. En Miles Smit en Neil Horne en Drive Safe op 33 van 36. 33 naar 32. Dat is dan weer iets wat winst. 1 plaatsje voor Jennifer Lopez en David Guetta van de week. Save Me Tonight. 31 van 29 is voor Fresh, Kim en Laza met Bare Minimum Starboy. 30 van 26, dat is Max en Andy Grammer, 12e week, The Thing I Love.

0: The Thing I Love, dat is een single van Max en Andy Kramer. 12 weken lang staat de plaat genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakt hij weg van 26 naar nummer 30.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

De top 3 van de vorige week. Op een nummer 3, So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Op nummer 2, I Just Might. En dat is dan de plaat van Bruno Mars. En de 4 voor Dream van Alex Warner stond vorige week nog nummer 1. Zou dat deze week nog zo zijn? Blijf de komende 2 uur gewoon luisteren. Dan ga je het vanzelf horen.

Something Perfect, de nieuwe single van Ogeen. Vorige week kwam de plaat binnen op nummer 42 en nu doorgestegen naar nummer 29. En het is een oude flitschijf. Dan nummer 28, die staat inmiddels 8 weken genoteerd. Jelly Roll met I'm Good.

Jenny Roll hoorde je met I'm Good plaats. Zat deze week op nummer 28 en is in de achtste week blijven staan. En dan nummer 27, dat is leuk, dat is ook een oude flitsschijf. Plaats staat inmiddels 23 weken genoteerd, maar blijft helaas staan. Son Milieu met 24 Hours.

Halverwege Suzanne en Freek hoorde je in de flitsende 50. De plaat die is gezakt van 13 naar nummer 26. En het is een oude flitsgijf. Nummer 25 is ook een zakker van 21 afkomstig. Justin Bieber met Nicki Minaj.

Hoe dan ook, Maxime en Babette hoorden je blijven staan op nummer 24, maar ze staan al 13 weken genoteerd. Nog een zitten blijven vinden we op nummer 23. Sam Fender samen met Olivia Dean in de 10e week. Now let go of everything I've owned.

Rain Me In, en dat is dan de single van Sam Fender samen met Olivia Dean. Ze staan inmiddels 10 weken genoteerd en blijven staan op nummer 23. Nog een zitten blijven vinden we op nummer 22. Plaat die staat ze 5 weken genoteerd en hij kwam niet hoger dan nummer 14. Ik had verwacht dat hij veel hoger terecht zou komen. Ik heb het over Bruno Mars met Risk It All.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu. Het volgende overzicht flitsende 50 met Max en Andy Grammer, The Thing I Love op 30. 29 komt van 42. O'Gene, Something Perfect als ex-flitsschijf zijnde. En Jenny Wall en I'm Good 28 blijven staan ten opzichte van vorige week. Geldt ook voor 27, 24 Hours voor Sommieu als ex-flitsschijf zijnde. En ook een ex-flitsschijf is Suzanne Freek en halverwege op 26 van 13 afkomstig, dus gezakt. Justin Bieber, Nicki Minaj en Beauty and the Beat, nummer 25 komt van 21. 24 blijft staan ten opzichte van vorige week. Maxime en Babette, en hoe dan ook, 13e week. 3 weken korter is in de 10e week te vinden Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In, 23, blijven staan. Ook 22 blijft op 22, Bruno Mars, Whisky Doll in de 5e week. 21 komt van 18, dat is dan weer niet nodig, van Fleming en Meteor in de 21e week. En Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It, op 20 van 17 afkomstig.

Turn the lights off. Nou, dat hoop ik niet, want ik zit er nog eventjes een uur met de flitsende 50. Je hoorde Justin, Justel en Jan op een nummer 18. En dit is 17. Oh, yeah, yeah.

The heart of North the Star. Gavin hoorde je samen met Roxy Dekker. In de tweede week gaan ze omhoog van 31 naar nummer 17 met Je hebt mij. En de laatste van dit uur wordt Criss Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij.

bed. En ze heeft nog steeds het peukje van haar eerste filter sigaret. Haar allerlaatste melktand wordt altijd nog bewaard. Net als elke liefdesbrief en elke aanzichtkaart. Die allerlaatste brief van hem, die houdt zij apart.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. In een bos in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een voetbalkamp gisteravond het lichaam van een overleden man gevonden. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. En de hulpdiensten constateerden volgens Omroep Brabant dat de man al een tijd in het bos lag. De kinderen zijn opgevangen en kunnen gebruik maken van slachtofferhulp. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
21: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
22: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Ah, mijn rug.
25: Beweeg.
24: Hé, wat? Huh?
25: Ik ben het. Je rug.
24: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
26: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
27: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
32: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
30: Gewoon.

0: Tijd.
1: Drop Dead van Olivia Rodrigo. 4 weken zat ze genoteerd en deze week gaat ze omhoog van 18 naar nummer 15.
2: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

De top 3 van vorige week. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean vonden we op nummer 3. Op nummer 2, I Just Might van Bruno Mars. En Alex Warner met Fever Dream stond vorige week nummer 1. Zou dat deze week nog zo zijn? Blijf dit uur gewoon luisteren, dan hoor je het vanzelf.

Moeten daar Robin van Hemert samen met Donnie 16 weken zijn genoteerd. En ze gaan deze week omhoog van 14 naar nummer 12. De volgende plaat, dat schijnt de zomerhit van 2026 te worden. Justin De Wild met Cheerio.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 en nummer 10 in het ene laatste overzicht. Startende met 20 is Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It. Op 19 van 25 is een lichte stijging voor Little Klein en Samuel Welton in de derde week. Maak me nou niet gek. 15 gaan naar 18, een zakken voor Justin, Jack Stahl en John en Turn the Lights Off. En Kevin en Roxy Dekker met Je Hebt Mij in de tweede week. 31 vorige week binnengekomen, nu naar 17 doorgestegen. 4 plaatsen winst voor Cusco's Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer. Als ex-flitsgrijs zijnde, zij hoort bij mij op 16. En 15 komt van 18 op 10 gestegen, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Bazaar, nacht in Amsterdam, 16 naar 14, 2 plaatsen winst. En Taylor Swift, als ex-flitsgrijs zijnde, Appalite op 13. 12 komt van 14, de 2 plaatsen winst weer voor Robert van Hemert en Donnie. 16e week moet dat nou. 11 blijft 11 voor Justin Wild, Trio. En 12 gaat naar 10, dat is 2 plaatsen winst voor Anot en

Talk to You, de Engelse Nu, komen deze week in de top 10. Van 12 naar nummer 10 gestegen in de zesde week. En dan nummer 9, die komt van 8. Het is de tweede keer dat we Sombre tegenkomen. Deze plaat die staat 13 weken genoteerd en heet Homebreaker.

Nummer 8 komt van 9, staat 10 weken genoteerd. En heeft al eens een keer op een nummer 3 gestaan. Hij gaat weer omhoog, Harry Styles. En nummer 7, dat is een zittenblijver in de 7e week. Bouza met Magnetic.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, hoorde je. En die bleef staan op nummer 6. Het is een oude flitsschijf. En de hoogst genoteerde oude flitsschijf. En op nummer 5, daar vinden we Olivia Dean.

So easy to fall in love. Olivia Dean blijft deze week staan op nummer 3. Staat ze 29 weken genoteerd. De langst genoteerde staat ook op haar naam. En die staat op nummer 5. 37 weken voor Man I Need. Dan nummer 2. Die staat inmiddels al 18 weken in de lijst. Bruno Mars met I Just Might blijft staan op nummer 2.

0: Just Mind van Bruno Mars staat inmiddels al 18 weken genoteerd in de Frits in de 50. En 12 weken daarvan heeft hij op nummer 1 gestaan.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de Frits in de 50. Flitsende 50. 7. Nummer 6.

0: is de flitsende 50.
1: Straks horen we de nummer 1. Nu tellen we af van 10 naar 2. 10 van 12. Another 54 Ultra en Talk to You. Tamber en Ham Wacker. 13 week, 9. Vorige week 8. 9. Vorige week dus, nu de 8. Is Harry Styles en American Girls in de 10e week. 7 blijft 7 Bobosa en Magnetic. En 6 blijft 6 Teddy Swims, Mr. Know-It-All als ex-flitschrijf zijnde. Olivia Dean en Man I Need blijft op 5 staan ten opzichte van vorige week. En dat geldt ook voor 4, die blijft dus staan, Shakira en Zoo in de 17e week. Ook 3 blijft staan, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, 29 weken in de lijst. En ook 2 blijft staan, Bruno Mars and I Just Might, 18e week. Heeft 12 weken alweer op 1 gestaan, nu dus op nummer 2.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 die blijft staan. Nu voor de 5e week op een nummer 1. Alex Warner met 4 voor 3. Hij staat inmiddels 11 weken genoteerd in de flitsende 50. Nou, dat was hij weer voor deze week. We hebben het met heel veel liefde en plezier gedaan. Vergeet vooral niet te stemmen op flitsende50.nl. Jouw top 5. Vul 5 van jouw favoriete platen in. En dan kunnen we volgende week weer een lijst samenstellen. Wat ons betreft, graag tot dan.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara probeert de politie het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP te ontruimen. Ooggetuigen melden dat agenten met helmen en schilden het gebouw bestormen en traangas afvuren. Partijleider Özgür Özel, die zich met zijn partijgenoten in het kantoor heeft verschanst, spreekt over een belegering en een zwarte dag voor de democratie. Hij moet na een gerechtelijke uitspraak het veld ruimen als partijleider. Zijn verkiezing van 3 jaar geleden zou ongeldig zijn. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. En in Volendam moest de mobiele eenheid ingrijpen om te voorkomen dat fans van Ajax en FC Utrecht elkaar op het voetbalveld in de haren zouden vliegen. De supporters van Ajax kwamen na het laatste fluitsignaal het veld op. Die van FC Utrecht verlieten het stadion. De wedstrijd werd gewonnen door de Amsterdammers, die nu hun plaats in het Europees voetbal veilig hebben gesteld. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Goed zo.
27: Langstraat FM.
28: Wat stond er op nummer 1 in de...

0: Even, dat is nog niet wit genoeg. Ik ben Fussy. Ik zal u helpen met nieuwe Fus.
1: Let op. Fus nieuwe magische waskracht verjaagt vuil volkomen. Weer volkomen wit.
0: Nieuwe Fus. En u spaart terwijl u kookt. Want er zijn geen spaarregels op cadeautjes.
1: Maximale witkracht plus minimale prijs.
0: Verkrijgbaar in 3 formaten.

0: and all the facts, ma'am.
1: Instant weather and something special. 1260 WNDR.
2: Herleef de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met The Beatles en The Stones.

In dit riante paleizencomplex in de koele heldere lucht van Rishikesh in Noord-India zetelt de Maharishi Mahesh Yogi, de man die door zijn transcendentale meditatie de heren Lennon, Harrison, McCarthy en Starr de innerlijke vrede hoopt te schenken. Elke dag kan men George Harrison hier zien uitgaan voor een meditatie met zijn blonde echtgenote in de lommerrijke boomgaarden. John Lennon heeft aan zijn activiteit een wat moeizame loop overgehouden. Of misschien is dat juist veroorzaakt door een gebrek aan activiteit. Ringo Starr en zijn jonge vrouw Maureen hebben hier ook heel wat afgewandeld in hun oprechte pogingen om de hoogste trap van bovenzinnelijke overpeinzing te bereiken. Voor enige tijd zijn de Beatles verlost van de bovenzinnelijke aanvallen die ze bij hun verschijning overal moesten en moeten doorstaan. Het leek ons een daad van rechtvaardigheid om deze sfeer van agitatie nog even in de herinnering terug te roepen. Dit was en is de prijs voor hun populariteit. De jeugd zal de Beatles voorlopig moeten missen, want George, Paul, John blijven nog mediteren daar in het verre India. Alleen Ringo is met zijn Maureen alweer in Engeland. Zij hebben zo lang over hun twee kinderen gemediteerd dat ze na 10 dagen er de brui aangaven en ijlings Rishikesh de rug toekeerden.

0: Dit is Radio Veronica op 192 meter en u luistert naar de Robout Show.
1: Veronica, stop dit.
2: Nummer 1.

een EEG van Kaptein Mobilet, dat zie je direct. Vlot in het verkeer, zuinig, sterke brommer, veilig, één hendel voor starten, rijden en stoppen. Een beschaafd geluid, 40 kilometer met gemak, ook bij wind tegen. EEG, een Kaptein Mobilet kost maar 399 gulden. Yesterday.

Radio Veronica met het nieuws. In Indonesië is bekendgemaakt dat men de strijd tegen Maleisië wil hervatten. Er is een speciaal commando opgericht onder de naam Verpletterd Maleisië. Het komt onder directe leiding van president.

Vietnam een onmogelijkheid zal zijn. Hij verzocht de Sovjetleiders mee te werken aan een vreedzame oplossing van de zaak Vietnam. Het weer voor morgen. Hier en daar een regenbui, maar ook veel opklaringen. Matige wind tussen zuidwest en west. Iets lagere temperaturen. Dit was het nieuws door Gerard de Vries.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwam het tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. Op een begraafplaats in Zwolle zijn verschillende graven beschadigd geraakt doordat er volgens de politie mogelijk een voertuig overheen is gereden. Ook het hek en een informatiebord van de begraafplaats raakten zwaar beschadigd. Op het terrein zijn duidelijke bandensporen gevonden. Wanneer de vernielingen precies zijn gebeurd is nog niet bekend. De politie zoekt getuigen en heeft nog niemand aangehouden. En bij de sluizen van IJmuiden is een belangrijke brug buiten gebruik door een technische storing. Die brug over de Zuidersluis gaat niet meer dicht door een kapotte motor. En daardoor kunnen voetgangers, fietsers en ander verkeer voorlopig geen gebruik maken van die route. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren, maar dinsdag mogelijk wel. Voor de scheepvaart zijn twee sluizen tijdelijk niet beschikbaar. Schepen kunnen wel de andere sluizen in IJmuiden nog gebruiken. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
10: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
15: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
16: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
15: Oh ja?
16: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
15: Klinkt goed.
17: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
18: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
19: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
20: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
21: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
22: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
23: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
24: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
25: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
24: Klinkt goed.
25: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
26: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
27: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
28: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Goed zo.
34: Langstraat FM.
35: Muziek uit de jaren 80.

De reggae band Third World, die veel hits hebben gescoord met daarin de titel Love. Denk aan deze dus, Try Your Love, maar ook Now That We Found Love. Als opener hier op de platenketting, programma op Langstraat FM, wekelijks te beluisteren tussen de klok van 6 en 7. Third World, What World at War. Dr. Pop, goedenavond.

het medische stukje in de platenketting. Want eerst was het Dr. Pop met World at War. En zojuist was het Dr. Bernard. Ron Brandsteder en Bonnie St. Clair. Brandsteder. Even een gedeelte in het Engels vertalen. Earth, Wind and Fire, September.

Emerald door Earth, Wind en Fire. En daarna ging de wind liggen en bleef het dus alleen maar over Earth en Fire met Weekend hier op Langstraat FM. Dat weekend, daar gaan we nu een gedeelte van nemen, namelijk de Saturday Night. Hier is de onvergetelijke Herman Brood.

0: Presentatie John Goedmakers.
1: Ik word niet goed.

zo waanzinnig makkelijk, hè, om die verbanden te kunnen leggen in de platenketting. Herman Brood, dat werd gewoon Brad. Zo, ja, kind kan er was toen, zeggen ze wel eens. En als u denkt, dat kan ik dan dus ook. Nou, waarom niet? Stuur 15 titels met daartussen een onderling verband tussen de artiest of de titel of wat dan ook. En stuur dat naar platenketting@ziggo.nl. En 100% uitzendgarantie wanneer ik van u een mailtje mag ontvangen. Oké, we gaan weer verder hier in deze platenketting. The Guitar Man, What Johnny Guitar Watson, and Love Is A Real Mother For You. Stevige gitaren.

Naarmate de uitzending vordert, zit er wel groei in het programma, want Johnny Guitar Watson groeide en groeide en met John Denver met de Rocky Mountain High. Gaan we nu high worden in het programma? Ik weet het niet, maar hier is in elk geval Linda Carr uit 1975 met High Wire, Langstraat FM.

Linda Carr, High Wire, werd vervolgd door Linda door Frank Boeien. Nou, zullen we die maar gewoon Frank noemen? Ja, een beetje in de war, want ik had het straks over groei in het programma. Nu lijkt zich echter de krimp te hebben ingezet, want Frank Boeien wordt Frankie Valli en The Four Seasons en Oh What a Night.

Een nachtelijk trio tot slot van deze platenketting. Want eerst Frankie Valli en The Four Seasons. Oh, what a night. Zojuist Sharing the Night Together van Dr. Hook. En nu nog een stukje van de Rolling Stones. Let's spend the night together. Prettige avond. Tot volgende week. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte. Dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwamen tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 7 uur, de avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan, de dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Longstreet Blues op Langstraat FM. 2 uur lang nemen we je mee langs rokerige bluesclubs, stoffige highways, oude Fender-versterkers en legendarische gitaarsolo's uit de jaren 60 en 70. Van Chicago blues tot Britse bluesrock, van Texas shuffle tot Southern grooves. Dit is muziek met ziel, muziek die je voelt. Mijn naam is Roland van Dongen. Zet het volume wat harder, schenk iets moois in en welkom bij Longstreet Blues. We begonnen meteen met een nummer dat ruikt naar eindeloze snelwegen en warme zomernachten. Dat was Kent Heat met On The Road Again.

Je hoorde zojuist Fleetwood Mac met Oh Well Part 1 en Part 2. Voordat Fleetwood Mac wereldberoemd werd met softrock en grote stadionhits, was het een rauwe Britse bluesband rond gitarist Peter Green. En daarna hoorde je John Mayall en de Bluesbreakers met All Your Love, een typisch staaltje van de Britse blues-explosie van de jaren 60.

0: Je hoorde vier fantastische nummers. Allereerst Rory Gallagher met Bad Penny. De fantastische Rory Gallagher. Een gitarist die leefde voor het podium. Altijd onderweg, altijd puur. Geen grote show, geen glitter, alleen passie. Een versleten Stratocaster en de blues. Je hoorde daarna Statesboro Blues van de Allman Brothers Band. Hier bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Wat een energie blijft dat nummer houden. De slidegitaar van Dwayne Allman klinkt alsof hij rechtstreeks uit een dampende bluesclub komt gereden. Daarna Crossroads van Cream, een live opname die nog altijd klinkt alsof de versterkers hier in de studio staan opgesteld. Eric Clapton op gitaar, een pure blueskracht, de gouden jaren van de Britse bluesrock. En tot slot een klassieker, LaGrange van ZZ Top. Texas bluesrock met die onweerstaanbare boogie waar je automatisch je voet van mee laat tikken. Drie mannen, lange baarden, harde gitaar en een groove die tijdloos blijft.
1: This is a thing called I'm Going Home by Helicopter.

0: Praat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten. En daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt-het-vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte, dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Long Street Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hemmend klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey! Let's be careful on this.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.

Rolling Stone. I'm a man child. I'm a hoochie coochie man.

Je hoorde de grote Muddy Waters met Man Is Boy. Daar openen we dit tweede uur mee. Rauw, hypnotiserend en zo invloedrijk dat je eigenlijk de complete geschiedenis van de rockmuziek erin terughoort. Van de Rolling Stones tot Led Zeppelin, allemaal stonden ze op de schouders van deze bluesgigant. Gevolgd door Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. Wat een ongelofelijke gitarist was dat. Je hoort hem hier bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Alsof de geest van de oude Delta Blues rechtstreeks door een loeiharde Fender-versterker uit Texas werd gestuurd. Blues met vuur gevoel en een gigantische dosis soul.

hoorde een viertal nummers. We starten met Lynyrd Skynyrd met The Ballads of Curtis Lowe. Een prachtig eerbetoon aan de oude bluesmuzikanten van het Amerikaanse zuiden. Je ziet het bijna voor je, een stoffige veranda, een versleten dobro-gitaar en muziek recht uit het hart. Daarna hoorde je Roadhouse Blues van The Doors bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Rauw, donker en zwoel tegelijk. Een nummer dat perfect past bij nachtelijke kilometers of verlaten wegen. En natuurlijk die onweerstaanbare stem van Jim Morrison. Je hoorde daarna B.B. King, The Thrill Is Gone. Natuurlijk zoals alleen B.B. King het kon brengen. Stijlvol, emotioneel en met een gitaar die bijna menselijke emoties leek te hebben. Een absolute klassieker die nooit zijn kracht verliest. En tot slot hoorde je Heavy Metal van Don Felder. Een stevige rocktrack vol scheurende gitaar en grootse solo's. Afkomstig uit de soundtrack van de cultfilm Heavy Metal. Pure stadionrock met het geluid van open snelwegen en overstuurde versterkers.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten. En daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt-het-vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte, dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
10: Een prima moment heb je uitgekozen om eens even muziek te luisteren. Hartelijk welkom. Dit is Black and Blues. Een uur lang de nieuwste blues van deze week. En ook een paar van de afgelopen weken die nog wat airplay kunnen gebruiken. We beginnen met Tinsley Ellis. Amerikaan. Op zondagmorgen kun je trouwens op de socials vaak zijn huiskamerconcert beluisteren. Maar dit is van de cd, een prima cd. Die heet Labor of Love. Tinsley Ellis, Long Time. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Downsizing 2025 is een nummer dat gespeeld en gezongen werd door Billy Thompson. Dat is een blues-veteraan, kun je rustig stellen. Billy Thompson heeft op het album This World echt zijn best gedaan om eens even de problemen van dit moment te overzien. En daarnaast is het een prima gitarist. Hij speelde bij de Doobie Brothers bijvoorbeeld, maar ook bij, nou, en dan gaan we de heleboel opnoemen, Joe Cocker, de Neville Brothers, Robert Cray, Sonny Landres en ja, het lijstje is nog veel langer. Dat gaan we niet doen. Leuke cd en de tekst, ja, nou goed, zorgen hebben we met z'n allen wel eens. Dat moet ook, maar de wereld bezien. Maar af en toe stappen we er ook vanaf. Bijvoorbeeld bij Brother Jones. Brother Johnson heeft Johnny Never en Johnny Colgate opgenomen. En daarvan de New Sovereign Blues van het album. Dat heet Black Crow. Snap jij hem nog?

know what that last card was. I didn't even care. I just folded.

Mooi hoe die mondharmonica, die bluesharp, de rode draad speelt door de song. Vind je ook niet? Ja, afkomstig van Charlie Barras heet hij. Komt uit Clarksdale en heeft een cd gemaakt die volledig gewijd is aan de delta rondom de Mississippi. Met hulp van Johnny Bergen als gitarist. Charlie Barras cd heet Isaquena Getaway en daarvan Waiting for the Queen. In Black and Blues dan verder met de stadionorganist van de New York Yankees, die één keer in de vijf jaar hun cd maakt. Best wel leuk. Hij heet Ed Elstrom. This Idea of Humanity heet het album en daarvan Blues Keep Coming Back.

De Française Elise Launici, want zo heet ze eigenlijk echt. En zo ging ze lang ook als artiest door het leven. Heeft haar naam weten te veranderen en een stuk gemakkelijker gemaakt ook nog. Elise Frank heet ze nu. En hij heeft een cd uit die heet I Didn't Pay For It. Ze zit hoog in de emotie, bijvoorbeeld met het nummer If You Need Me. Dat ze zelf geschreven heeft en dat niet alleen. Ze speelt er ook nog voor. Treffelijk gitaar bij. Greg Natzy is een Amerikaan die onder andere als toetsenist gewerkt heeft in de B.B. King begeleidingsband. Later de B.B. King Blues Band. En bijvoorbeeld ook in de begeleidingsband van Buddy Guy. Kan dus echt wel een paar toetsen weten aan te tippen. Nou, hij heeft een album uit. Dat heet Just a Little More Time. Daar zingt hij ook bij. Bijvoorbeeld op dit nummer dat heet Love Letter.

Ze zijn er niet veel meer. Wat dan, Wim? Nou, er zijn niet heel veel instrumentale cd's nog die op dit moment worden uitgebracht. Zeker niet in het genre van dit programma. Dit cd'tje is volgespeeld op een bijzonder fijne manier door Laura Chavez. My Voice heet het album. En Laura ken je misschien van het Rough Record label, waar ze artiesten begeleidt die allemaal hun eigen cd's opnemen. Deze keer is ze zelf aan de slag gegaan en er zijn een paar covers bij en de rest heeft ze zelf allemaal geschreven. De opnametechniek, ja, die is perfect. Dus het klinkt allemaal bijzonder fraai. Wil ik best nog wel eens wat van draaien. Tenminste, als jij dat ook vindt. En het laatste, ja, daarover gesproken. Ik vraag wel eens van, als ik je nog ergens een plezier mee kan doen, laat het weten. Nou, vorige week draaide ik Lucinda Williams' nieuwe cd, World's Gone Wrong. En er staat één blues track op en dan ook nog met een zeer behoorlijke tekst. Daar komt-ie, Black Tears.

Een van de grootheden als het gaat om blues rock is natuurlijk Robin Trower. Robin Trower heeft een live CD uitgebracht, Live in the USA, met als subtitle One Moment in Time. En daar staat ook dit Wither on the Vine op. Klinkt goed en hij is nog steeds behoorlijk bij stem. Speelt een geweldig stukje gitaar. Spencer McKenzie, dat is een jonge gast die met Empty Chairs hoopt jullie en mijn hart te veroveren. Alhoewel, de song, ja, die heet dan weer Frozen Hearts.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Ja, het is niet anders. Het zit er alweer op. Ja, meer tijd is er niet. Bedankt voor het luisteren. Fijn dat je was, zeg ik dan elke week. En dat meen ik uiteraard ook. Ik ga nog één track voor je draaien als je het goed vindt. En die is afkomstig van Mitch Ryder. 80 jaar inmiddels, heeft een nieuw album uit. Dat heet Songs from the Road. En dat is nog niet in de winkel verkrijgbaar, maar dat duurt niet zo heel lang meer. Ik laat je alvast er naar luisteren, zo dacht ik. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een heel fijne dag. En uiteraard, tot de volgende keer.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten. En daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terechtkwam. De 44-jarige vrouw wist op tijd haar noodparachute te openen en maakte een harde landing, maar overleefde het wel. Ze liep alleen lichte verwondingen op. Ook de piloot van het vliegtuig kon veilig landen, ondanks verstrikte parachutekabels in de motor. De luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoringen nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoringen nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat FM. What's the trick? I wish I

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in een recreatie